0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een man die zijn hond uitliet ontdekte vanochtend kogelhulzen van een schietpartij in het Ommoordse veld in Rotterdam. De politie was 's nachts al gebeld door buurtbewoners die tot 2 keer toe geweersalvo's hadden gehoord in het natuurgebied. Diezelfde nacht vond de politie geen aanwijzingen van een schietpartij. 'S Ochtends werden er zeker 9 kogelhulzen veiliggesteld, zo meldt een 112-correspondent. Ook zou er op een tweede plek geschoten zijn in het Ommoordse veld, maar die plek is nog niet gevonden. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt bij de schietpartij. Er zijn geen aanhoudingen verricht. En een 33-jarige man uit Rotterdam is gisteravond met 2 medeverdachten opgepakt in Bilthoven na een achtervolging. De 3 zaten in auto's waarin 2 vuurwapens en een hoeveelheid harddrugs werden gevonden. De politie zag gisteravond meerdere voertuigen op de A27 met gestolen kentekenplaten. Toen de politie de voertuigen wilde controleren, gingen die er op hoge snelheid vandoor. Achtervolging werd gestaakt, maar later vond de politie de auto's alsnog terug. Bij de aanhouding van de 3 mannen is ook een flat tijdelijk ontruimd geweest aan de Melkweg in Bilthoven, omdat het onduidelijk was of en welke gevaarlijke stoffen er in de auto lagen. Later bleken de stoffen de harddrugs te zijn. En de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond is blij met de trappen van het omstreden WK-voorstel, maar zegt wel het vertrouwen op in de initiator van het plan en FIFA-baas Gianni Infantino. De KNVB noemt het intrekken van het plan om de aandelen van het WK via het bedrijf te verkopen een belangrijk en verstandig besluit. Maar de manier waarop het proces is verlopen heeft volgens de KNVB geleid tot een vertrouwensbreuk met Infantino. Eerder werd al bekend dat de voetbalbonden van Europa, Noord-Amerika en Azië tegen het plan zijn. Met de andere overgebleven bonden zou Infantino te weinig stemmen hebben om het plan er doorheen te krijgen. Omdat Infantino het plan eigenhandig uitvoerde en niemand binnen de FIFA betrok bij het plan, lijkt het erop dat de dagen van de Zwitser als voorzitter geteld zijn. De presidentsverkiezingen voor het presidentschap van de Wereldvoetbalbond zijn komend jaar maart, als Infantino niet voortijdig afgezet wordt. En met de Eredivisie voor de boeg heeft Excelsior ook haar laatste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen gewonnen. In Zelhem waren de Kralingers met 5-1 te sterk voor eerste divisionist de Graafschap. Namens Excelsior scoorden Gian de Recht en David Garden ieder 2 keer. Simon Jansen maakte het 5e Rotterdamse doelpunt. Sparta kwam niet tot scoren in zijn oefenduel tegen het Duitse MSV Duisburg. Er werd met 0-0 gelijk gespeeld. Feyenoord speelt morgen in de eigen Kuip tegen Atalanta Bergamo om de Kuipcup. Volgende week begint het voetbalseizoen. Excelsior trapt dan samen met Cambuur het seizoen af op vrijdagavond 7 augustus. En Sparta en Feyenoord nemen het op zondag 9 augustus tegen elkaar op het kasteel. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
10: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een man die zijn hond uitliet ontdekte vanochtend kogelhulzen van een schietpartij in het Ommoordse veld in Rotterdam. De politie was 's nachts al gebeld door buurtbewoners die tot 2 keer toe geweersalvo's hadden gehoord in het natuurgebied. Diezelfde nacht vond de politie geen aanwijzingen van een schietpartij. 'S Ochtends werden er zeker 9 kogelhulzen veiliggesteld, zo meldt een 112-correspondent. Ook zou er op een tweede plek geschoten zijn in het Ommoordse veld, maar die plek is nog niet gevonden. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt bij de schietpartij. Er zijn geen aanhoudingen verricht. En een 33-jarige man uit Rotterdam is gisteravond met 2 medeverdachten opgepakt in Bilthoven na een achtervolging. De 3 zaten in auto's waarin 2 vuurwapens en een hoeveelheid harddrugs werden gevonden. De politie zag gisteravond meerdere voertuigen op de A27 met gestolen kentekenplaten. Toen de politie de voertuigen wilde controleren, gingen die er op hoge snelheid vandoor. Achtervolging werd gestaakt, maar later vond de politie de auto's alsnog terug. Bij de aanhouding van de 3 mannen is ook een flat tijdelijk ontruimd geweest aan de Melkweg in Bilthoven, omdat het onduidelijk was of en welke gevaarlijke stoffen er in de auto lagen. Later bleken de stoffen de harddrugs te zijn. En de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond is blij met het trappen van het omstreden WK-voorstel, maar zegt wel het vertrouwen op in de initiator van het plan en FIFA-baas Gianni Infantino. De KNVB noemt het intrekken van het plan om de aandelen van het WK via het bedrijf te verkopen een belangrijk en verstandig besluit, maar de manier waarop het proces is verlopen heeft volgens de KNVB geleid tot een vertrouwensbreuk met Infantino. Eerder werd al bekend dat de voetbalbonden van Europa, Noord-Amerika en Azië tegen het plan zijn. Met de andere overgebleven bonden zou Infantino te weinig stemmen hebben om het plan er doorheen te krijgen. Omdat Infantino het plan eigenhandig uitvoerde en niemand binnen de FIFA betrok bij het plan, lijkt het erop dat de dagen van de Zwitser als voorzitter geteld zijn. De presidentsverkiezingen voor het presidentschap van de Wereldvoetbalbond zijn komend jaar maart, als Infantino niet voortijdig afgezet wordt. En met de Eredivisie voor de boeg heeft Excelsior ook haar laatste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen gewonnen. In Zelhem waren de Kralingers met 5-1 te sterk voor eerste divisionist de Graafschap. Namens Excelsior scoorden Gian de Recht en David Garden ieder 2 keer. Simon Jansen maakte het 5e Rotterdamse doelpunt. Sparta kwam niet tot scoren in zijn oefenduel tegen het Duitse MSV Duisburg. Er werd met 0-0 gelijk gespeeld. Feyenoord speelt morgen in de eigen Kuip tegen Atalanta Bergamo om de Kuipcup. Volgende week begint het voetbalseizoen. Excelsior trapt dan samen met Cambuur het seizoen af op vrijdagavond 7 augustus. En Sparta en Feyenoord nemen het op zondag 9 augustus tegen elkaar op het kasteel. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een man die zijn hond uitliet ontdekte vanochtend kogelhulzen van een schietpartij in het Ommoordse veld in Rotterdam. De politie was 's nachts al gebeld door buurtbewoners die tot 2 keer toe geweersalvo's hadden gehoord in het natuurgebied. Diezelfde nacht vond de politie geen aanwijzingen van een schietpartij. 'S Ochtends werden er zeker 9 kogelhulzen veiliggesteld, zo meldt een 112-correspondent. Ook zou er op een tweede plek geschoten zijn in het Ommoordse veld, maar die plek is nog niet gevonden. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt bij de schietpartij. Er zijn geen aanhoudingen verricht. En een 33-jarige man uit Rotterdam is gisteravond met 2 medeverdachten opgepakt in Bilthoven na een achtervolging. De 3 zaten in auto's waarin 2 vuurwapens en een hoeveelheid harddrugs werden gevonden. De politie zag gisteravond meerdere voertuigen op de A27 met gestolen kentekenplaten. Toen de politie de voertuigen wilde controleren, gingen die er op hoge snelheid vandoor. Achtervolging werd gestaakt, maar later vond de politie de auto's alsnog terug. Bij de aanhouding van de 3 mannen is ook een flat tijdelijk ontruimd geweest aan de Melkweg in Bilthoven, omdat het onduidelijk was of en welke gevaarlijke stoffen er in de auto lagen. Later bleken de stoffen de harddrugs te zijn. En de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond is blij met het trappen van het omstreden WK-voorstel, maar zegt wel het vertrouwen op in de initiator van het plan en FIFA-baas Gianni Infantino. De KNVB noemt het intrekken van het plan om de aandelen van het WK via het bedrijf te verkopen een belangrijk en verstandig besluit, maar de manier waarop het proces is verlopen heeft volgens de KNVB geleid tot een vertrouwensbreuk met Infantino. Eerder werd al bekend dat de voetbalbonden van Europa, Noord-Amerika en Azië tegen het plan zijn. Met de andere overgebleven bonden zou Infantino te weinig stemmen hebben om het plan er doorheen te krijgen. Omdat Infantino het plan eigenhandig uitvoerde en niemand binnen de FIFA betrok bij het plan, lijkt het erop dat de dagen van de Zwitser als voorzitter geteld zijn. De presidentsverkiezingen voor het presidentschap van de Wereldvoetbalbond zijn komend jaar maart, als Infantino niet voortijdig afgezet wordt. En met de Eredivisie voor de boeg heeft Excelsior ook haar laatste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen gewonnen. In Zelhem waren de Kralingers met 5-1 te sterk voor eerste divisionist de Graafschap. Namens Excelsior scoorden Gian de Recht en David Garden ieder 2 keer. Simon Jansen maakte het 5e Rotterdamse doelpunt. Sparta kwam niet tot scoren in zijn oefenduel tegen het Duitse MSV Duisburg. Er werd met 0-0 gelijk gespeeld. Feyenoord speelt morgen in de eigen Kuip tegen Atalanta Bergamo om de Kuipcup. Volgende week begint het voetbalseizoen. Excelsior trapt dan samen met Cambuur het seizoen af op vrijdagavond 7 augustus. En Sparta en Feyenoord nemen het op zondag 9 augustus tegen elkaar op het kasteel. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een man die zijn hond uitliet ontdekte vanochtend kogelhulzen van een schietpartij in het Ommoordse veld in Rotterdam. De politie was 's nachts al gebeld door buurtbewoners die tot 2 keer toe geweersalvo's hadden gehoord in het natuurgebied. Diezelfde nacht vond de politie geen aanwijzingen van een schietpartij. 'S Ochtends werden er zeker 9 kogelhulzen veiliggesteld, zo meldt een 112-correspondent. Ook zou er op een tweede plek geschoten zijn in het Ommoordse veld, maar die plek is nog niet gevonden. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt bij de schietpartij. Er zijn geen aanhoudingen verricht. En een 33-jarige man uit Rotterdam is gisteravond met 2 medeverdachten opgepakt in Bilthoven na een achtervolging. De 3 zaten in auto's waarin 2 vuurwapens en een hoeveelheid harddrugs werden gevonden. De politie zag gisteravond meerdere voertuigen op de A27 met gestolen kentekenplaten. Toen de politie de voertuigen wilde controleren, gingen die er op hoge snelheid vandoor. Achtervolging werd gestaakt, maar later vond de politie de auto's alsnog terug. Bij de aanhouding van de 3 mannen is ook een flat tijdelijk ontruimd geweest aan de Melkweg in Bilthoven, omdat het onduidelijk was of en welke gevaarlijke stoffen er in de auto lagen. Later bleken de stoffen de harddrugs te zijn. En de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond is blij met het trappen van het omstreden WK-voorstel, maar zegt wel het vertrouwen op in de initiator van het plan en FIFA-baas Gianni Infantino. De KNVB noemt het intrekken van het plan om de aandelen van het WK via het bedrijf te verkopen een belangrijk en verstandig besluit. Maar de manier waarop het proces is verlopen heeft volgens de KNVB geleid tot een vertrouwensbreuk met Infantino. Eerder werd al bekend dat de voetbalbonden van Europa, Noord-Amerika en Azië tegen het plan zijn. Met de andere overgebleven bonden zou Infantino te weinig stemmen hebben om het plan er doorheen te krijgen. Omdat Infantino het plan eigenhandig uitvoerde en niemand binnen de FIFA betrok bij het plan, lijkt het erop dat de dagen van de Zwitser als voorzitter geteld zijn. De presidentsverkiezingen voor het presidentschap van de Wereldvoetbalbond zijn komend jaar maart, als Infantino niet voortijdig afgezet wordt. En met de Eredivisie voor de boeg heeft Excelsior ook haar laatste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen gewonnen. In Zelhem waren de Kralingers met 5-1 te sterk voor eerste divisionist de Graafschap. Namens Excelsior scoorden Gian de Recht en David Garden ieder 2 keer. Simon Jansen maakte het 5e Rotterdamse doelpunt. Sparta kwam niet tot scoren in zijn oefenduel tegen het Duitse MSV Duisburg. Er werd met 0-0 gelijk gespeeld. Feyenoord speelt morgen in de eigen Kuip tegen Atalanta Bergamo om de Kuipcup. Volgende week begint het voetbalseizoen. Excelsior trapt dan samen met Cambuur het seizoen af op vrijdagavond 7 augustus. En Sparta en Feyenoord nemen het op zondag 9 augustus tegen elkaar op het kasteel. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Tijdens de sloop van het voormalige woonzorgcentrum De Zevenster in Zevenhuizen zijn vleermuizen in het pand aangetroffen. De omgevingsdienst stelde tegelijkertijd tijdens een controle vast dat er niet aan de voorschriften uit de natuurontheffing werd voldaan. Een actueel ecologisch werkprotocol en logboek ontbraken. Daarnaast werden de werkzaamheden onvoldoende begeleid door een deskundige. Daarop werd de sloop tijdelijk stilgelegd. Dat blijkt uit documenten die zijn opgevraagd door CKZ Vandaag. Volgens de gemeente zijn de ontbrekende documenten inmiddels aangeleverd en is het werkprotocol aangevuld. Ook zijn de vleermuizen uit het pand verdwenen. De sloopwerkzaamheden zijn inmiddels hervat. De amateurclubs uit Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas weten tegen wie ze het gaan opnemen in de districtsbeker. 8 regioclubs komen op zaterdag 29 augustus voor het eerst in actie. VV Capelle ontbreekt in de poolfase en begint die dag aan de competitie in de vierde divisie B. De poolfase van de districtsbeker bestaat uit 3 speelronden. Na het openingsweekend van 29 augustus volgen wedstrijden op 5 en 12 september. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 1 augustus. Vandaag krijgen we een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. Het blijft overal droog. En er waait een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 24 tot 25 graden. De komende avond en nacht bij weinig wind koelt het af naar ongeveer 14 graden. Morgen zijn er een flinke zonnige periode, een paar mooie weerwolken, het blijft overal droog. En er waait dan een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3, uit een oost-noordoostelijke richting. De aangevoerde lucht wordt weer wat warmer. Het kan morgenmiddag zo'n 28 graden worden. Maandag wordt het opnieuw op de meeste plaatsen tropisch warm. Bij een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. Er zijn flinke zonnige perioden, waar wolkenvelden. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 17 graden. En in de middag kan het rond de 31 graden worden. Mogelijk dat we in de avond en in de nacht na dinsdag met een enkele bui te maken krijgen. Maar dat is nog erg onzeker. Wel blijft de nacht erg warm met een minimumtemperatuur rond de 20 graden. En dinsdag overdag gaat de wind draaien naar een zuidwestelijke richting. Is meest zwak, een windkracht 2 tot 3. Zonnige periode met wolkenvelden en dan een maximumtemperatuur van zo'n 27 tot 28 graden. Op woensdag waait de wind uit een west-zuidwestelijke richting, is ook iets sterker, een windkracht 3 tot 4. Er zijn zonnige perioden met wolkenvelden en blijft op de meeste plaatsen droog. De minimumtemperatuur komt dan uit rond de 19 graden en in de middag wordt het zomers warm met een maximumtemperatuur van 25 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een man die zijn hond uitliet ontdekte vanochtend kogelhulzen van een schietpartij in het Ommoordse veld in Rotterdam. De politie was 's nachts al gebeld door buurtbewoners die tot 2 keer toe geweersalvo's hadden gehoord in het natuurgebied. Diezelfde nacht vond de politie geen aanwijzingen van een schietpartij. 'S Ochtends werden er zeker 9 kogelhulzen veiliggesteld, zo meldt een 112-correspondent. Ook zou er op een tweede plek geschoten zijn in het Ommoordse veld, maar die plek is nog niet gevonden. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt bij de schietpartij. Er zijn geen aanhoudingen verricht. En een 33-jarige man uit Rotterdam is gisteravond met 2 medeverdachten opgepakt in Bilthoven na een achtervolging. De 3 zaten in auto's waarin 2 vuurwapens en een hoeveelheid harddrugs werden gevonden. De politie zag gisteravond meerdere voertuigen op de A27 met gestolen kentekenplaten. Toen de politie de voertuigen wilde controleren, gingen die er op hoge snelheid vandoor. Achtervolging werd gestaakt, maar later vond de politie de auto's alsnog terug. Bij de aanhouding van de 3 mannen is ook een flat tijdelijk ontruimd geweest aan de Melkweg in Bilthoven, omdat het onduidelijk was of en welke gevaarlijke stoffen er in de auto lagen. Later bleken de stoffen de harddrugs te zijn. En de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond is blij met het trappen van het omstreden WK-voorstel, maar zegt wel het vertrouwen op in de initiator van het plan en FIFA-baas Gianni Infantino. De KNVB noemt het intrekken van het plan om de aandelen van het WK via het bedrijf te verkopen een belangrijk en verstandig besluit, maar de manier waarop het proces is verlopen heeft volgens de KNVB geleid tot een vertrouwensbreuk met Infantino. Eerder werd al bekend dat de voetbalbonden van Europa, Noord-Amerika en Azië tegen het plan zijn. Met de andere overgebleven bonden zou Infantino te weinig stemmen hebben om het plan er doorheen te krijgen. Omdat Infantino het plan eigenhandig uitvoerde en niemand binnen de FIFA betrok bij het plan, lijkt het erop dat de dagen van de Zwitser als voorzitter geteld zijn. De presidentsverkiezingen voor het presidentschap van de Wereldvoetbalbond zijn komend jaar maart, als Infantino niet voortijdig afgezet wordt. En met de Eredivisie voor de boeg heeft Excelsior ook haar laatste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen gewonnen. In Zelhem waren de Kralingers met 5-1 te sterk voor eerste divisionist de Graafschap. Namens Excelsior scoorden Gian de Recht en David Garden ieder 2 keer. Simon Jansen maakte het 5e Rotterdamse doelpunt. Sparta kwam niet tot scoren in zijn oefenduel tegen het Duitse MSV Duisburg. Er werd met 0-0 gelijk gespeeld. Feyenoord speelt morgen in de eigen Kuip tegen Atalanta Bergamo om de Kuipcup. Volgende week begint het voetbalseizoen. Excelsior trapt dan samen met Cambuur het seizoen af op vrijdagavond 7 augustus. En Sparta en Feyenoord nemen het op zondag 9 augustus tegen elkaar op het kasteel. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

Goedemorgen luisteraars, daar zijn we weer vanmorgen. Fijn om jullie weer aan de radio te ontmoeten. Vandaag is het alweer de 28e juli, de laatste dinsdag van de maand alweer. In de studio zijn aanwezig Arjan en Marcel achter de knoppen en aan de telefoon. En Jacob doet de presentatie. Ik heb nog een paar beetje ruimte over aan het eind voor de 2 of 3 nummers. Weet u nog een mooi lied? Dan belt u even 010-451-7777. En dan wil ik vanmorgen starten met ons instrumentale nummer. Dit is een nummer van Johann Strauss Orchestra. En we spelen Thank You for the Music.

En dan ben ik alweer bij ons eerste verzoekje balans. En die komt van mevrouw Annie Crezee. Ze bestemt het voor mevrouw Tanny Boutersen. Ze wil graag horen het lied Welk een vriend is onze Jezus. Deze keer wordt dat gezongen door het Urker Mannenkoor. Halleluja. En Tanny krijgt natuurlijk de hartelijke groeten van Annie.

En het volgende verzoekje komt van mevrouw Purperhart en die bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag horen het lied Sterk mij door uw kracht. Deze keer wordt dat gezongen door de lofstem uit Oosterbeek.

Het volgende verzoekje komt van mevrouw Annieke Rezee. Ze bestemt het voor mevrouw Gerda Ubas. Ze wil graag laten draaien het lied Ga mij niet voorbij, o heiland. Deze keer wordt dat gezongen door een koor en samenzang, samen met Judith Spottel als sopraan.

Het volgende verzoekje komt van mezelf en is ook bestemd voor alle luisteraars. Ik wil graag een lied laten draaien in het Moluts. Deze keer heet dat Segala. En er is in de vertaling Daar ruist langs de wolken. En er wordt gezongen door Ais Lava Lata.

En het volgende verzoek komt van mevrouw Ria Combe. Ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag horen het lied Er is een God die hoort. Deze keer wordt het gezongen door een christelijk Waddinxveens mannenkoor De Gouden Stem.

En dan kom ik alweer bij het volgende verzoek. En die komt van mevrouw Annieke Zee. Ze bestemt het ook voor alle luisteraars. Ze wil graag horen het lied U die mij geschapen hebt. En deze keer wordt het gezongen door Remco Hackerts. En de luisteraars krijgen de hartelijke groeten van Annieke.

Het volgende verzoekje komt van mevrouw Joke in het Hout. Ze bestemt het voor iedereen. Ze wil graag laten horen het lied Gods hart klopt ook voor jou. Deze keer wordt het dus gezongen door Joke Buys.

0: volgende verzoekje komt van mevrouw Purperhart en ze bestemt het voor iedereen. Ze wil graag horen het lied. Er is zoveel om voor te danken. Dit is geen lied, maar dit is een gedicht van dominee Vermaat. En er hoort het lied bij van Tel uw zegeningen.
1: Er is zoveel om voor te danken. Nog zoveel reden voor een lied. Nog zoveel blijdschap te verklanken. Maar waarom doen we dat dan niet? Was onze weg voor God verborgen? Of ging ons recht aan hem voorbij? Wou hij niet altijd voor ons zorgen? Ging hij niet mee met u en mij? Laat nooit door duizend ergernissen de vreugde voor u verloren gaan. We zouden zoveel blijdschap missen en zoveel goedheid niet verstaan. God, geef ons woorden om te zingen. God, geef ons weer een blijde lach. Geef ons nog vreugde om de dingen die wij ontvangen iedere dag.

Dan kom ik bij het volgende verzoekje van mevrouw Joke in het Hout. Ze bestemt het voor iedereen. Ze wil graag horen het lied Heer, ik heb u nodig. Deze keer wordt dat gezongen door Remco Harms samen met Samenzang.

Het volgende lied dat we voor jullie gaan draaien is een verouderd lied. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. En dit wordt gezongen samen met Samenzang.

dan komt het laatste verzoekje, komt van Marcel Ams. Hij bestemt het ook voor iedereen. Hij wil graag horen een lied van Vicky Brown. En deze keer had hij gekozen voor het lied Yesterday.

Zo, beste luisteraars, u hoort het alweer aan de muziek. We zijn alweer aan het einde gekomen van dit uur. Ik hoop dat jullie er weer van genoten hebben. Dat het weer bemoediging geeft voor de komende week. En in de studio waren aanwezig Arjan en Marcel bij de knoppen en de telefoon. En Jacob deed de presentatie. We hopen dat aanstaande zondag de herhaling er weer gedraaid wordt van 8 tot 9. Afgelopen week ging er flink wat fout. Dus we hebben goede moed voor de komende week. En ik wens jullie ook allemaal weer een hele fijne week. Veel gezondheid. En dan tot aanstaande dinsdag.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Mario Kwaait al met het nieuws van Radio Rijnmond. In het centrum van Rotterdam was vannacht brand op de 15e verdieping van een flat aan de Goudse Singel. De vlammen waren vanaf de straat goed te zien. De brandweer hoefde de flat niet te ontruimen, maar meerdere bewoners gingen toch naar buiten voor de zekerheid. Door de brand werd de Goudse Singel voor het verkeer even afgesloten, zodat de brandweer de ruimte kreeg. Er raakte niemand gewond en de brand was om 2 uur geblust. In Oud-Alblas is gisteravond een man met zijn auto tegen een hek gereden langs het Westeinde. De man raakte niet gewond, maar bleek wel te hebben gedronken en is aangehouden voor rijden onder invloed. In de auto lagen ook nog verpakkingen van wijn en bier. Buurtbewoners hebben daarna samen de handen uit de mouwen gestoken om de bakstenen van de muur op te ruimen. Een lamp op het muurtje deed het ook niet meer. In Amsterdam is het Nationaal Monument op de Dam beklad. Er staan in het blauw teksten op als Stop the Human Traffic en Time to Wake Up. De politie heeft het monument afgezet en onderzoekt wie er achter de leuzen zit. Er is ook een schoonmaakploeg gebeld om de boel schoon te maken. Het is niet voor het eerst dat het Nationaal Monument op de Dam werd beklad. Dat gebeurde pas nog rond de dodenherdenking, toen er genocide op stond. En in de duinen van Texel was gisteravond brand op een camping. Een tent was in brand gevlogen nadat een gasfles was ontploft. De duinen vlogen daarbij ook in brand. Gasten van de camping kwamen meteen in actie en hebben de brand geblust met emmers water. De brandweer maakte het werk daarna af en zorgde ervoor dat al het gevaar was geweken. Er raakte niemand gewond. Het weer zonnig, droog en zomers warm. Op het strand wordt het 25 graden. Dieper in de regio kan het wel 28 graden worden. Vanavond blijft de zon ook nog schijnen. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De politie heeft een 22-jarige vrouw uit Utrecht aangehouden op verdenking van het oplichten van een ouder echtpaar in Nieuwekerk aan den IJssel. Ze wordt ervan verdacht zich te hebben voorgedaan als bankmedewerkster en met de pinpassen van het echtpaar geld te hebben opgenomen. De verdachte bezocht het echtpaar aan huis en wist op die manier de pinpassen van de slachtoffers buiten te maken. De doorbraak in het onderzoek kwam dankzij camerabeelden van een buurtbewoner. Volgens de politie kon de verdachte daarop worden herkend, waarna ze is aangehouden. Tegen haar lopen inmiddels meer dan 10 soortgelijke zaken. De verwachte tropische temperaturen van maandag en dinsdag nodigen uit voor een verkoelende duik. Toch kun je de Willem-Alexanderbaan bij Zevenhuizen en het water in Park Hitland voorlopig beter mijden. Voor de Willem-Alexanderbaan geldt een negatief zwemadvies vanwege de aanwezigheid van blauwalg. Ook recreatiegebied Park Hitland waarschuwt bezoekers voor blauwalg in het water en roept op het water te mijden. Ook honden kunnen ziek worden wanneer zij in besmet water terechtkomen en ervan drinken. Park Hitland adviseert bezoekers daarom om niet in het water te zwemmen of te spelen en honden uit het water te houden. Daarnaast wijst Park Hitland erop dat bij de huidige weersomstandigheden ook botulisme kan voorkomen. Deze bacteriële ziekte kan onder meer leiden tot sterfte onder watervogels. In Nieuwekerk aan den IJssel is botulisme gevonden bij een dode vogel. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 2 augustus. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden. Er staat maar een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. En er wordt warme lucht aangevoerd. En dankzij de zon kan de temperatuur vanmiddag uitkomen rond de 28 graden. De komende avond en nacht blijft het aan de warme kant met een minimumtemperatuur in de vroege ochtend van 18 graden. En morgen wordt een tropische dag met flinke zonnige perioden, ook een paar mooie weerwolken, een zwakke wind uit een oostelijke richting en dan kan het in de middag zo'n 32 graden worden. Ook de nacht van maandag op dinsdag verloopt uitermate warm met een minimumtemperatuur rond de 20 graden. Er is een hele kleine kans op een lokale bui, maar op de meeste plaatsen lijkt het droog te blijven. Op dinsdag wordt er iets minder warme lucht aangevoerd. De wind draait dan naar een zuidwestelijke richting. Maar aanvankelijk kan het nog zo'n 29 tot 30 graden worden. Later wordt het, in de dag wordt het dan ietsje minder heet. Op woensdag bevinden we ons in wat minder warme lucht. De wind is dan matig van kracht uit een west-zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur komt uit rond de 25 graden. Op donderdag en vrijdag is het een fractie minder warm. Met een maximumtemperatuur rond de 22 graden. En mogelijk dat we vrijdag met een enkele lokale bui te maken krijgen. Maar de kans op neerslag van betekenis blijft ook de komende week erg klein.
0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Op het dakterras van een flat in het centrum van Rotterdam was vannacht brand. De vlammen op de 15e verdieping waren te zien vanaf beneden in de Goudse Singel. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan, maar de brandweer had het vuur snel uit. De flat hoefde niet ontruimd te worden, maar toch kozen meerdere bewoners er zelf wel voor om midden in de nacht naar buiten te gaan. Er raakte niemand gewond. Er zijn twee mannen aangehouden voor het bekladden van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Ze komen uit Hoofddorp en uit Polen. De Nederlander werd vannacht op heterdaad betrapt door agenten die toevallig langsliepen. Hij werd meteen aangehouden. Terwijl ze stonden te wachten op een busje, was de man uit Polen met lippenstift bezig om iets op het monument te kalken. Hij werd ook meteen in de boeien geslagen. De meeste mensen uit Marokko die de Spaanse enclave Ceuta bestormden zijn weer teruggekeerd, maar er zijn er ook veel gebleven, schrijft de Telegraaf. Die hebben maar één doel, zo snel mogelijk naar Europa gaan. Het zijn vooral jonge mannen die hopen op een beter leven. In Ceuta zit ook een organisatie die het beste is te vergelijken met Ter Apel. Dat is sinds de migrantenstorm zwaar overbelast. Er wordt veel gevochten en de situatie is gespannen. En Michiel Kramer neemt vandaag officieel afscheid als profvoetballer. Tijdens de open dag van RKC Waalwijk spelen teams tegen elkaar die hij zelf heeft samengesteld. Met oud-teamgenoten en trainers uit zijn tijd bij onder meer Feyenoord, ADO Den Haag en FC Volendam. Hij speelt zelf ook mee. Michiel Kramer verdwijnt niet helemaal uit het profvoetbal. Hij gaat zich bij RKC verder ontwikkelen als trainer. Een nieuwe passie die hij ontdekte bij VV Smitshoek in Barendrecht. Het weer, zonnig, droog en zomers warm. Het wordt 25 graden op het strand tot 28 graden dieper in de regio. Vanavond blijft de zon ook nog lang schijnen. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De politie heeft een 22-jarige vrouw uit Utrecht aangehouden op verdenking van het oplichten van een ouder echtpaar in Nieuwekerk aan den IJssel. Ze wordt ervan verdacht zich te hebben voorgedaan als bankmedewerkster en met de pinpassen van het echtpaar geld te hebben opgenomen. De verdachte bezocht het echtpaar aan huis en wist op die manier de pinpassen van de slachtoffers buiten te maken. De doorbraak in het onderzoek kwam dankzij camerabeelden van een buurtbewoner. Volgens de politie kon de verdachte daarop worden herkend, waarna ze is aangehouden. Tegen haar lopen inmiddels meer dan 10 soortgelijke zaken. De verwachte tropische temperaturen van maandag en dinsdag nodigen uit voor een verkoelende duik. Toch kun je de Willem-Alexanderbaan bij Zevenhuizen en het water in Park Hitland voorlopig beter mijden. Voor de Willem-Alexanderbaan geldt een negatief zwemadvies vanwege de aanwezigheid van blauwalg. Ook recreatiegebied Park Hitland waarschuwt bezoekers voor blauwalg in het water en roept op het water te mijden. Ook honden kunnen ziek worden wanneer zij in besmet water terechtkomen en ervan drinken. Park Hitland adviseert bezoekers daarom om niet in het water te zwemmen of te spelen en honden uit het water te houden. Daarnaast wijst Park Hitland erop dat bij de huidige weersomstandigheden ook botulisme kan voorkomen. Deze bacteriële ziekte kan onder meer leiden tot sterfte onder watervogels. In Nieuwekerk aan den IJssel is botulisme gevonden bij een dode vogel. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 2 augustus. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden. Er staat maar een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. En er wordt warme lucht aangevoerd. En dankzij de zon kan de temperatuur vanmiddag uitkomen rond de 28 graden. De komende avond en nacht blijft het aan de warme kant met een minimumtemperatuur in de vroege ochtend van 18 graden. En morgen wordt een tropische dag met flinke zonnige perioden, ook een paar mooie weerwolken, een zwakke wind uit een oostelijke richting en dan kan het in de middag zo'n 32 graden worden. Ook de nacht van maandag op dinsdag verloopt uitermate warm met een minimumtemperatuur rond de 20 graden. Er is een hele kleine kans op een lokale bui, maar op de meeste plaatsen lijkt het droog te blijven. Op dinsdag wordt er iets minder warme lucht aangevoerd. De wind draait dan naar een zuidwestelijke richting. Maar aanvankelijk kan het nog zo'n 29 tot 30 graden worden. Later wordt het, in de dag wordt het dan ietsje minder heet. Op woensdag bevinden we ons in wat minder warme lucht. De wind is dan matig van kracht uit een west-zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur komt uit rond de 25 graden. Op donderdag en vrijdag is het een fractie minder warm. Met een maximumtemperatuur rond de 22 graden. En mogelijk dat we vrijdag met een enkele lokale bui te maken krijgen. Maar de kans op neerslag van betekenis blijft ook de komende week erg klein.
0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Op het dakterras van een flat in het centrum van Rotterdam was vannacht brand. De vlammen op de 15e verdieping waren te zien vanaf beneden in de Goudse Singel. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan, maar de brandweer had het vuur snel uit. De flat hoefde niet ontruimd te worden, maar toch kozen meerdere bewoners er zelf wel voor om midden in de nacht naar buiten te gaan. Er raakte niemand gewond. Er zijn twee mannen aangehouden voor het bekladden van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Ze komen uit Hoofddorp en uit Polen. De Nederlander werd vannacht op heterdaad betrapt door agenten die toevallig langsliepen. Hij werd meteen aangehouden. Terwijl ze stonden te wachten op een busje, was de man uit Polen met lippenstift bezig om iets op het monument te kalken. Hij werd ook meteen in de boeien geslagen. De meeste mensen uit Marokko die de Spaanse enclave Ceuta bestormden zijn weer teruggekeerd, maar er zijn er ook veel gebleven, schrijft de Telegraaf. Die hebben maar één doel, zo snel mogelijk naar Europa gaan. Het zijn vooral jonge mannen die hopen op een beter leven. In Ceuta zit ook een organisatie die het beste is te vergelijken met Ter Apel. Dat is sinds de migrantenstorm zwaar overbelast. Er wordt veel gevochten en de situatie is gespannen. En Michiel Kramer neemt vandaag officieel afscheid als profvoetballer. Tijdens de open dag van RKC Waalwijk spelen teams tegen elkaar die hij zelf heeft samengesteld. Met oud-teamgenoten en trainers uit zijn tijd bij onder meer Feyenoord, ADO Den Haag en FC Volendam. Hij speelt zelf ook mee. Michiel Kramer verdwijnt niet helemaal uit het profvoetbal. Hij gaat zich bij RKC verder ontwikkelen als trainer. Een nieuwe passie die hij ontdekte bij VV Smitshoek in Barendrecht. Het weer zonnig, droog en zomers warm. Het wordt...
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Ik loop ook mee met Veven marcheert. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De politie heeft een 22-jarige vrouw uit Utrecht aangehouden op verdenking van het oplichten van een ouder echtpaar in Nieuwekerk aan den IJssel. Ze wordt ervan verdacht zich te hebben voorgedaan als bankmedewerkster en met de pinpassen van het echtpaar geld te hebben opgenomen. De verdachte bezocht het echtpaar aan huis en wist op die manier de pinpassen van de slachtoffers buiten te maken. De doorbraak in het onderzoek kwam dankzij camerabeelden van een buurtbewoner. Volgens de politie kon de verdachte daarop worden herkend, waarna ze is aangehouden. Tegen haar lopen inmiddels meer dan 10 soortgelijke zaken. De verwachte tropische temperaturen van maandag en dinsdag nodigen uit voor een verkoelende duik. Toch kun je de Willem-Alexanderbaan bij Zevenhuizen en het water in Park Hitland voorlopig beter mijden. Voor de Willem-Alexanderbaan geldt een negatief zwemadvies vanwege de aanwezigheid van blauwalg. Ook recreatiegebied Park Hitland waarschuwt bezoekers voor blauwalg in het water en roept op het water te mijden. Ook honden kunnen ziek worden wanneer zij in besmet water terechtkomen en ervan drinken. Park Hitland adviseert bezoekers daarom om niet in het water te zwemmen of te spelen en honden uit het water te houden. Daarnaast wijst Park Hitland erop dat bij de huidige weersomstandigheden ook botulisme kan voorkomen. Deze bacteriële ziekte kan onder meer leiden tot sterfte onder watervogels. In Nieuwekerk aan den IJssel is botulisme gevonden bij een dode vogel. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 2 augustus. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden. Er staat maar een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. En er wordt warme lucht aangevoerd. En dankzij de zon kan de temperatuur vanmiddag uitkomen rond de 28 graden. De komende avond en nacht blijft het aan de warme kant met een minimumtemperatuur in de vroege ochtend van 18 graden. En morgen wordt een tropische dag met flinke zonnige perioden, ook een paar mooie weerwolken, een zwakke wind uit een oostelijke richting en dan kan het in de middag zo'n 32 graden worden. Ook de nacht van maandag op dinsdag verloopt uitermate warm met een minimumtemperatuur rond de 20 graden. Er is een hele kleine kans op een lokale bui, maar op de meeste plaatsen lijkt het droog te blijven. Op dinsdag wordt er iets minder warme lucht aangevoerd. De wind draait dan naar een zuidwestelijke richting. Maar aanvankelijk kan het nog zo'n 29 tot 30 graden worden. Later wordt het, in de dag wordt het dan ietsje minder heet. Op woensdag bevinden we ons in wat minder warme lucht. De wind is dan matig van kracht uit een west-zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur komt uit rond de 25 graden. Op donderdag en vrijdag is het een fractie minder warm. Met een maximumtemperatuur rond de 22 graden. En mogelijk dat we vrijdag met een enkele lokale bui te maken krijgen. Maar de kans op neerslag van betekenis blijft ook de komende week erg klein.

0: is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is
1: met het nieuws van Radio Rijnmond. Op het dakterras van een flat in het centrum van Rotterdam was vannacht brand. De vlammen op de 15e verdieping waren te zien vanaf beneden in de Goudse Singel. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan, maar de brandweer had het vuur snel uit. De flat hoefde niet ontruimd te worden, maar toch kozen meerdere bewoners er zelf wel voor om midden in de nacht naar buiten te gaan. Er raakte niemand gewond. Er zijn twee mannen aangehouden voor het bekladden van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Ze komen uit Hoofddorp en uit Polen. De Nederlander werd vannacht op heterdaad betrapt door agenten die toevallig langsliepen. Hij werd meteen aangehouden. Terwijl ze stonden te wachten op een busje, was de man uit Polen met lippenstift bezig om iets op het monument te kalken. Hij werd ook meteen in de boeien geslagen. De meeste mensen uit Marokko die de Spaanse enclave Ceuta bestormden zijn weer teruggekeerd, maar er zijn er ook veel gebleven, schrijft de Telegraaf. Die hebben maar één doel, zo snel mogelijk naar Europa gaan. Het zijn vooral jonge mannen die hopen op een beter leven. In Ceuta zit ook een organisatie die het beste is te vergelijken met Ter Apel. Dat is sinds de migrantenstorm zwaar overbelast. Er wordt veel gevochten en de situatie is gespannen. En Michiel Kramer neemt vandaag officieel afscheid als profvoetballer. Tijdens de open dag van RKC Waalwijk spelen teams tegen elkaar die hij zelf heeft samengesteld. Met oud-teamgenoten en trainers uit zijn tijd bij onder meer Feyenoord, ADO Den Haag en FC Volendam. Hij speelt zelf ook mee. Michiel Kramer verdwijnt niet helemaal uit het profvoetbal. Hij gaat zich bij RKC verder ontwikkelen als trainer. Een nieuwe passie die hij ontdekte bij VV Smitshoek in Barendrecht. Het weer, zonnig, droog en zomers warm. Het wordt 25 graden op het strand tot 28 graden dieper in de regio. Vanavond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: De gezelligste van de regio.
0: Goedemiddag, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De politie heeft een 22-jarige vrouw uit Utrecht aangehouden op verdenking van het oplichten van een ouder echtpaar in Nieuwekerk aan den IJssel. Ze wordt ervan verdacht zich te hebben voorgedaan als bankmedewerker en met de pinpassen van het echtpaar geld te hebben opgenomen. De verdachte bezocht het echtpaar aan huis en wist op die manier de pinpassen van de slachtoffers buiten te maken. De doorbraak in het onderzoek kwam dankzij camerabeelden van een buurtbewoner. Volgens de politie kon de verdachte daarop worden herkend, waarna ze is aangehouden. Tegen haar lopen inmiddels meer dan 10 soortgelijke zaken. De verwachte tropische temperaturen van maandag en dinsdag nodigen uit voor een verkoelende duik. Toch kun je de Willem-Alexanderbaan bij Zevenhuizen en het water in Park Hitland voorlopig beter mijden. Voor de Willem-Alexanderbaan geldt een negatief zwemadvies vanwege de aanwezigheid van blauwalg. Ook recreatiegebied Park Hitland waarschuwt bezoekers voor blauwalg in het water en roept op het water te mijden. Ook honden kunnen ziek worden wanneer zij in besmet water terechtkomen en ervan drinken. Park Hitland adviseert bezoekers daarom om niet in het water te zwemmen of te spelen en honden uit het water te houden. Daarnaast wijst Park Hitland erop dat bij de huidige weersomstandigheden ook botulisme kan voorkomen. Deze bacteriële ziekte kan onder meer leiden tot sterfte onder watervogels. In Nieuwekerk aan den IJssel is botulisme gevonden bij een dode vogel. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 2 augustus. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden. Er staat maar een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. En er wordt warme lucht aangevoerd. En dankzij de zon kan de temperatuur vanmiddag uitkomen rond de 28 graden. Komende avond en nacht blijft het aan de warme kant met een minimumtemperatuur in de vroege ochtend van 18 graden. En morgen wordt een tropische dag met flinke zonnige perioden, ook een paar mooie weerwolken, een zwakke wind uit een oostelijke richting en dan kan het in de middag zo'n 32 graden worden. Ook de nacht van maandag op dinsdag verloopt uitermate warm met een minimumtemperatuur rond de 20 graden. Er is een hele kleine kans op een lokale bui, maar op de meeste plaatsen lijkt het droog te blijven. Op dinsdag wordt er iets minder warme lucht aangevoerd. De wind draait dan naar een zuidwestelijke richting. Maar aanvankelijk kan het nog zo'n 29 tot 30 graden worden. Later wordt het, in de dag wordt het dan ietsje minder heet. Op woensdag bevinden we ons in wat minder warme lucht. De wind is dan matig van kracht uit een west-zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur komt uit rond de 25 graden. Op donderdag en vrijdag is het een fractie minder warm. Met een maximumtemperatuur rond de 22 graden. En mogelijk dat we vrijdag met een enkele lokale bui te maken krijgen. Maar de kans op neerslag van betekenis blijft ook de komende week erg klein.

0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Meerdere veerpontjes in Gelderland kunnen niet meer varen door het lage waterpeil in rivieren. De Rijn bij Lobith kwam deze week op het laagste niveau ooit te staan. Daardoor kunnen veerponten in dat gebied niet meer varen of ze kunnen niet dicht genoeg meer bij de kade komen. De verwachting is dat sommige Gelderse pontjes die nu nog wel kunnen varen ook snel moeten stoppen, want de droogte blijft voorlopig aanhouden. In de Belgische kustplaats Blankenbergen heeft een Nederlander vanmorgen geprobeerd om met zijn auto de trap te nemen. De 74-jarige man zou zijn verdwaald in het centrum van Blankenbergen en probeerde met de navigatie-app Waze de juiste weg te vinden. Maar daardoor kwam hij bovenaan een pas gerenoveerde trap uit. Op foto's in Belgische media is te zien dat de auto op de bovenste treden balanceert. Volgens de politie was de man verstrooid. Een filmavond tussen de dieren in Diergaarde Blijdorp volgende maand is zo'n succes dat er wordt gedacht om een extra avond te organiseren. Het is een samenwerking tussen de Diergaarde en Pathé Schouwburgplein dat dit jaar 30 jaar bestaat. De avond met de live-action versie van The Lion King was binnen een paar uur uitverkocht. Op de tweede avond is de film De Marathon te zien. Welke film er op die eventuele derde avond wordt gedraaid is niet bekend. En Marokko heeft een snelweg die naar de westelijke Sahara loopt vernoemd naar Donald Trump. Vorige maand kreeg de Amerikaanse president al een brief waarin dat werd aangekondigd. Vorige week zei Trump te hopen die hele snelweg binnenkort een keer te kunnen rijden. Marokko deed de naamswijziging als bedankje, omdat Trump heeft erkend dat de westelijke Sahara bij Marokko hoort. De oorspronkelijke bewoners willen een onafhankelijke staat zijn. Het weer, zonnig, droog, zomers warm. Het wordt 25 graden op het strand tot 28 graden dieper in de regio. Vanavond blijft de zon ook nog lang schijnen. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen en dinsdag kan het droog.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Veve marcheert. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: je wil.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De politie heeft een 22-jarige vrouw uit Utrecht aangehouden op verdenking van het oplichten van een ouder echtpaar in Nieuwekerk aan den IJssel. Ze wordt ervan verdacht zich te hebben voorgedaan als bankmedewerkster en met de pinpassen van het echtpaar geld te hebben opgenomen. De verdachte bezocht het echtpaar aan huis en wist op die manier de pinpassen van de slachtoffers buiten te maken. De doorbraak in het onderzoek kwam dankzij camerabeelden van een buurtbewoner. Volgens de politie kon de verdachte daarop worden herkend, waarna ze is aangehouden. Tegen haar lopen inmiddels meer dan 10 soortgelijke zaken. De verwachte tropische temperaturen van maandag en dinsdag nodigen uit voor een verkoelende duik. Toch kun je de Willem-Alexanderbaan bij Zevenhuizen en het water in Park Hitland voorlopig beter mijden. Voor de Willem-Alexanderbaan geldt een negatief zwemadvies vanwege de aanwezigheid van blauwalg. Ook recreatiegebied Park Hitland waarschuwt bezoekers voor blauwalg in het water en roept op het water te mijden. Ook honden kunnen ziek worden wanneer zij in besmet water terechtkomen en ervan drinken. Park Hitland adviseert bezoekers daarom om niet in het water te zwemmen of te spelen en honden uit het water te houden. Daarnaast wijst Park Hitland erop dat bij de huidige weersomstandigheden ook botulisme kan voorkomen. Deze bacteriële ziekte kan onder meer leiden tot sterfte onder watervogels. In Nieuwekerk aan den IJssel is botulisme gevonden bij een dode vogel. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van zondag 2 augustus. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden. Er staat maar een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. En er wordt warme lucht aangevoerd. En dankzij de zon kan de temperatuur vanmiddag uitkomen rond de 28 graden. Komende avond en nacht blijft het aan de warme kant met een minimumtemperatuur in de vroege ochtend van 18 graden. En morgen wordt een tropische dag met flinke zonnige perioden. Ook een paar mooie weerwolken. Een zwakke wind uit een oostelijke richting en dan kan het in de middag zo'n 32 graden worden. Ook de nacht van maandag op dinsdag verloopt uitermate warm met een minimumtemperatuur rond de 20 graden. Er is een hele kleine kans op een lokale bui, maar op de meeste plaatsen lijkt het droog te blijven. Op dinsdag wordt er iets minder warme lucht aangevoerd. De wind draait dan naar een zuidwestelijke richting. Maar aanvankelijk kan het nog zo'n 29 tot 30 graden worden. Later wordt het, in de dag wordt het dan ietsje minder heet. Op woensdag bevinden we ons in wat minder warme lucht. De wind is dan matig van kracht uit een west-zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur komt uit rond de 25 graden. Op donderdag en vrijdag is het een fractie minder warm. Met een maximumtemperatuur rond de 22 graden. En mogelijk dat we vrijdag met een enkele lokale bui te maken krijgen. Maar de kans op neerslag van betekenis blijft ook de komende week erg klein.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-West is vannacht een deelscooter op een standbeeld gehesen op de Nieuwe Binnenweg. Het is een beeld van een man en die heeft ook de helm op zijn hoofd gekregen. Waarschijnlijk was het een stunt van dronken kroeggangers. Buurtbewoners werden vannacht wakker van herrie op straat en zijn er niet blij mee. Ze zijn bang dat het beeld is beschadigd door de actie. Mensen zijn er erg aan gehecht. Criminelen blijven brandweerkazernes beroven en brengen daarmee mensenlevens in gevaar. Vannacht was het raak in Rijpweet.

0: Ring vlakbij Leiden. En deze week was het ook al raak in Leiden zelf en in Moordrecht. Maar het gebeurt in heel Nederland, zoals het begin dit jaar nog raak bij de brandweerkazerne in Rokanje. Dieven zijn vaak uit op specialistische apparaten. De brandweer redt er levens mee na een ernstig ongeluk. Criminelen kraken er een kluis mee. Het officiële dodental van de bestorming van Ceuta is gestegen naar 72. Tienduizenden migranten probeerden de Spaanse enclave bij Marokko te bereiken in de hoop op een beter leven in Europa. Er ging een verhaal rond dat vluchtelingen in Spanje niet meer mochten worden teruggestuurd, maar dat bleek niet waar. De Spaanse grensbewaking werd compleet verrast toen de grens werd bestormd. De meeste gelukszoekers in Ceuta zijn inmiddels teruggekeerd. En op stranden in Ouddorp zijn tot nu toe onbekende restanten van de Atlantiekwal uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het gaat om constructies die de geallieerde landingsvaartuigen moesten tegenhouden. Ze werden geplaatst onder de laagwaterlijn en zijn in de tijd ook overspoeld met zand, zegt een historische vereniging op Goeree-Overflakkee. Strandbezoekers kwamen de voorwerpen deze week bij toeval tegen. Het weer zonnig, droog. Het is zomers warm. 25 graden op het strand tot 28 graden dieper in de regio. Vanavond blijft de zon ook nog lang schijnen. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen en dinsdag kan het tropisch warm worden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De politie heeft een 22-jarige vrouw uit Utrecht aangehouden op verdenking van het oplichten van een ouder echtpaar in Nieuwekerk aan den IJssel. Ze wordt ervan verdacht zich te hebben voorgedaan als bankmedewerkster en met de pinpassen van het echtpaar geld te hebben opgenomen. De verdachte bezocht het echtpaar aan huis en wist op die manier de pinpassen van de slachtoffers buiten te maken. De doorbraak in het onderzoek kwam dankzij camerabeelden van een buurtbewoner. Volgens de politie kon de verdachte daarop worden herkend, waarna ze is aangehouden. Tegen haar lopen inmiddels meer dan 10 soortgelijke zaken. De verwachte tropische temperaturen van maandag en dinsdag nodigen uit voor een verkoelende duik. Toch kun je de Willem-Alexanderbaan bij Zevenhuizen en het water in Park Hitland voorlopig beter mijden. Voor de Willem-Alexanderbaan geldt een negatief zwemadvies vanwege de aanwezigheid van blauwalg. Ook recreatiegebied Park Hitland waarschuwt bezoekers voor blauwalg in het water en roept op het water te mijden. Ook honden kunnen ziek worden wanneer zij in besmet water terechtkomen en ervan drinken. Park Hitland adviseert bezoekers daarom om niet in het water te zwemmen of te spelen en honden uit het water te houden. Daarnaast wijst Park Hitland erop dat bij de huidige weersomstandigheden ook botulisme kan voorkomen. Deze bacteriële ziekte kan onder meer leiden tot sterfte onder watervogels. In Nieuwekerk aan den IJssel is botulisme gevonden bij een dode vogel. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 2 augustus. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden. Er staat maar een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. En er wordt warme lucht aangevoerd. En dankzij de zon kan de temperatuur vanmiddag uitkomen rond de 28 graden. Komende avond en nacht blijft het aan de warme kant met een minimumtemperatuur in de vroege ochtend van 18 graden. En morgen wordt een tropische dag met flinke zonnige perioden, ook een paar mooie weerwolken, een zwakke wind uit een oostelijke richting en dan kan het in de middag zo'n 32 graden worden. Ook de nacht van maandag op dinsdag verloopt uitermate warm met een minimumtemperatuur rond de 20 graden. Er is een hele kleine kans op een lokale bui, maar op de meeste plaatsen lijkt het droog te blijven. Op dinsdag wordt er iets minder warme lucht aangevoerd. De wind draait dan naar een zuidwestelijke richting. Maar aanvankelijk kan het nog zo'n 29 tot 30 graden worden. Later wordt het, in de dag wordt het dan ietsje minder heet. Op woensdag bevinden we ons in wat minder warme lucht. De wind is dan matig van kracht uit een west-zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur komt uit rond de 25 graden. Op donderdag en vrijdag is het een fractie minder warm. Met een maximumtemperatuur rond de 22 graden. En mogelijk dat we vrijdag met een enkele lokale bui te maken krijgen. Maar de kans op neerslag van betekenis blijft ook de komende week erg klein.
0: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3 uur.
1: Mario Kwaaitaal met het nieuws van Radio Rijnmond.

0: In Rotterdam-West is vannacht een deelscooter op een standbeeld gehesen op de Nieuwe Binnenweg. Het is een beeld van een man en die heeft ook de helm op zijn hoofd gekregen. Waarschijnlijk was het een stunt van dronken kroeggangers. Buurtbewoners werden vannacht wakker van herrie op straat en zijn er niet blij mee. Ze zijn bang dat het beeld is beschadigd door de actie. Mensen zijn er erg aan gehecht. Criminelen blijven brandweerkazernes beroven en brengen daarmee mensenlevens in gevaar. Vannacht was het raak in Rijpwetering, vlakbij Leiden. En deze week was het ook al raak in Leiden zelf en in Moordrecht. Maar het gebeurt in heel Nederland, zoals het begin dit jaar nog raak bij de brandweerkazerne in Rokanje. Dieven zijn vaak uit op specialistische apparaten. De brandweer redt er levens mee na een ernstig ongeluk. Criminelen kraken er een kluis mee. Het officiële dodental van de bestorming van Ceuta is gestegen naar 72. Tienduizenden migranten probeerden de Spaanse enclave bij Marokko te bereiken in de hoop op een beter leven in Europa. Er ging een verhaal rond dat vluchtelingen in Spanje niet meer mochten worden teruggestuurd, maar dat bleek niet waar. De Spaanse grensbewaking werd compleet verrast toen de grens werd bestormd. De meeste gelukszoekers in Ceuta zijn inmiddels teruggekeerd. En op stranden in Ouddorp zijn tot nu toe onbekende restanten van de Atlantiekwal uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het gaat om constructies die de geallieerde landingsvaartuigen moesten tegenhouden. Ze werden geplaatst onder de laagwaterlijn en zijn in de tijd ook overspoeld met zand, zegt een historische vereniging op Goeree-Overflakkee. Strandbezoekers kwamen de voorwerpen deze week bij toeval tegen. Het weer zonnig, droog, het is zomers warm, 25 graden op het strand tot 28 graden dieper in de regio. Vanavond blijft de zon ook nog lang schijnen, vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen en dinsdag kan het tropisch warm worden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
3: Hey opa! Hoor je dat?
4: Huh?
3: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen? Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
10: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De politie heeft een 22-jarige vrouw uit Utrecht aangehouden op verdenking van het oplichten van een ouder echtpaar in Nieuwekerk aan den IJssel. Ze wordt ervan verdacht zich te hebben voorgedaan als bankmedewerkster en met de pinpassen van het echtpaar geld te hebben opgenomen. De verdachte bezocht het echtpaar aan huis en wist op die manier de pinpassen van de slachtoffers buiten te maken. De doorbraak in het onderzoek kwam dankzij camerabeelden van een buurtbewoner. Volgens de politie kon de verdachte daarop worden herkend, waarna ze is aangehouden. Tegen haar lopen inmiddels meer dan 10 soortgelijke zaken. De verwachte tropische temperaturen van maandag en dinsdag nodigen uit voor een verkoelende duik. Toch kun je de Willem-Alexanderbaan bij Zevenhuizen en het water in Park Hitland voorlopig beter mijden. Voor de Willem-Alexanderbaan geldt een negatief zwemadvies vanwege de aanwezigheid van blauwalg. Ook recreatiegebied Park Hitland waarschuwt bezoekers voor blauwalg in het water en roept op het water te mijden. Ook honden kunnen ziek worden wanneer zij in besmet water terechtkomen en ervan drinken. Park Hitland adviseert bezoekers daarom om niet in het water te zwemmen of te spelen en honden uit het water te houden. Daarnaast wijst Park Hitland erop dat bij de huidige weersomstandigheden ook botulisme kan voorkomen. Deze bacteriële ziekte kan onder meer leiden tot sterfte onder watervogels. In Nieuwekerk aan den IJssel is botulisme gevonden bij een dode vogel. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 2 augustus. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden. Er staat maar een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. En er wordt warme lucht aangevoerd. En dankzij de zon kan de temperatuur vanmiddag uitkomen rond de 28 graden. Komende avond en nacht blijft het aan de warme kant met een minimumtemperatuur in de vroege ochtend van 18 graden. En morgen wordt een tropische dag met flinke zonnige perioden, ook een paar mooie weerwolken. Een zwakke wind uit een oostelijke richting en dan kan het in de middag zo'n 32 graden worden. Ook de nacht van maandag op dinsdag verloopt uitermate warm met een minimumtemperatuur rond de 20 graden. Er is een hele kleine kans op een lokale bui, maar op de meeste plaatsen lijkt het droog te blijven. Op dinsdag wordt er iets minder warme lucht aangevoerd. De wind draait dan naar een zuidwestelijke richting. Maar aanvankelijk kan het nog zo'n 29 tot 30 graden worden. Later wordt het, in de dag wordt het dan ietsje minder heet. Op woensdag bevinden we ons in wat minder warme lucht. De wind is dan matig van kracht uit een west-zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur komt uit rond de 25 graden. Op donderdag en vrijdag is het een fractie minder warm. Met een maximumtemperatuur rond de 22 graden. En mogelijk dat we vrijdag met een enkele lokale bui te maken krijgen. Maar de kans op neerslag van betekenis blijft ook de komende week erg klein.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-West is vannacht een deelscooter op een standbeeld gehesen op de Nieuwe Binnenweg. Het is een beeld van een man en die heeft ook de helm op zijn hoofd gekregen. Waarschijnlijk was het een stunt van dronken kroeggangers. Buurtbewoners werden vannacht wakker van herrie op straat en zijn er niet blij mee. Ze zijn bang dat het beeld is beschadigd door de actie. Mensen zijn er erg aan gehecht. Criminelen blijven brandweerkazernes beroven en brengen daarmee mensenlevens in gevaar. Vannacht was het raak in Rijpwetering, vlakbij Leiden. En deze week was het ook al raak in Leiden zelf en in Moordrecht. Maar het gebeurt in heel Nederland, zoals het begin dit jaar nog raak bij de brandweerkazerne in Rokanje.

0: Dieven zijn vaak uit op specialistische apparaten. De brandweer redt er levens mee na een ernstig ongeluk. Criminelen kraken er een kluis mee. Het officiële dodental van de bestorming van Ceuta is gestegen naar 72. Tienduizenden migranten probeerden de Spaanse enclave bij Marokko te bereiken in de hoop op een beter leven in Europa. Er ging een verhaal rond dat vluchtelingen in Spanje niet meer mochten worden teruggestuurd, maar dat bleek niet waar. De Spaanse grensbewaking werd compleet verrast toen de grens werd bestormd. De meeste gelukszoekers in Ceuta zijn inmiddels teruggekeerd. En op stranden in Ouddorp zijn tot nu toe onbekende restanten van de Atlantiekwal uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het gaat om constructies die de geallieerde landingsvaartuigen moesten tegenhouden. Ze werden geplaatst onder de laagwaterlijn en zijn in de tijd ook overspoeld met zand, zegt een historische vereniging op Goeree-Overflakkee. Strandbezoekers kwamen de voorwerpen deze week bij toeval tegen. Het weer zonnig, droog, het is zomers warm, 25 graden op het strand tot 28 graden dieper in de regio. Vanavond blijft de zon ook nog lang schijnen. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen en dinsdag kan het tropisch warm worden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De politie heeft een 22-jarige vrouw uit Utrecht aangehouden op verdenking van het oplichten van een ouder echtpaar in Nieuwekerk aan den IJssel. Ze wordt ervan verdacht zich te hebben voorgedaan als bankmedewerkster en met de pinpassen van het echtpaar geld te hebben opgenomen. De verdachte bezocht het echtpaar aan huis en wist op die manier de pinpassen van de slachtoffers buiten te maken. De doorbraak in het onderzoek kwam dankzij camerabeelden van een buurtbewoner. Volgens de politie kon de verdachte daarop worden herkend, waarna ze is aangehouden. Tegen haar lopen inmiddels meer dan 10 soortgelijke zaken. De verwachte tropische temperaturen van maandag en dinsdag nodigen uit voor een verkoelende duik. Toch kun je de Willem-Alexanderbaan bij Zevenhuizen en het water in Park Hitland voorlopig beter mijden. Voor de Willem-Alexanderbaan geldt een negatief zwemadvies vanwege de aanwezigheid van blauwalg. Ook recreatiegebied Park Hitland waarschuwt bezoekers voor blauwalg in het water en roept op het water te mijden. Ook honden kunnen ziek worden wanneer zij in besmet water terechtkomen en ervan drinken. Park Hitland adviseert bezoekers daarom om niet in het water te zwemmen of te spelen en honden uit het water te houden. Daarnaast wijst Park Hitland erop dat bij de huidige weersomstandigheden ook botulisme kan voorkomen. Deze bacteriële ziekte kan onder meer leiden tot sterfte onder watervogels. In Nieuwekerk aan den IJssel is botulisme gevonden bij een dode vogel. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 2 augustus. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden. Er staat maar een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. En er wordt warme lucht aangevoerd. En dankzij de zon kan de temperatuur vanmiddag uitkomen rond de 28 graden. De komende avond en nacht blijft het aan de warme kant met een minimumtemperatuur in de vroege ochtend van 18 graden. En morgen wordt een tropische dag met flinke zonnige perioden, ook een paar mooie weerwolken, een zwakke wind uit een oostelijke richting en dan kan het in de middag zo'n 32 graden worden. Ook de nacht van maandag op dinsdag verloopt uitermate warm met een minimumtemperatuur rond de 20 graden. Er is een hele kleine kans op een lokale bui, maar op de meeste plaatsen lijkt het droog te blijven. Op dinsdag wordt er iets minder warme lucht aangevoerd. De wind draait dan naar een zuidwestelijke richting. Maar aanvankelijk kan het nog zo'n 29 tot 30 graden worden. Later wordt het, in de dag wordt het dan ietsje minder heet. Op woensdag bevinden we ons in wat minder warme lucht. De wind is dan matig van kracht uit een west-zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur komt uit rond de 25 graden. Op donderdag en vrijdag is het een fractie minder warm. Met een maximumtemperatuur rond de 22 graden. En mogelijk dat we vrijdag met een enkele lokale bui te maken krijgen. Maar de kans op neerslag van betekenis blijft ook de komende week erg klein.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Mario Kwaait al met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-West is vannacht een deelscooter op een standbeeld gehesen op de Nieuwe Binnenweg. Het is een beeld van een man en die heeft ook de helm op zijn hoofd gekregen. Waarschijnlijk was het een stunt van dronken kroeggangers. Buurtbewoners werden vannacht wakker van herrie op straat en zijn er niet blij mee. Ze zijn bang dat het beeld is beschadigd door de actie. Mensen zijn er erg aan gehecht. Criminelen blijven brandweerkazernes beroven en brengen daarmee mensenlevens in gevaar. Vannacht was het raak in Rijpwetering, vlakbij Leiden. En deze week was het ook al raak in Leiden zelf en in Moordrecht. Maar het gebeurt in heel Nederland, zoals het begin dit jaar nog raak bij de brandweerkazerne in Rokanje. Dieven zijn vaak uit op specialistische apparaten. De brandweer redt er levens mee na een ernstig ongeluk. Criminelen kraken er een kluis mee. Het officiële dodental van de bestorming van Ceuta is gestegen naar 72. Tienduizenden migranten probeerden de Spaanse enclave bij Marokko te bereiken in de hoop op een beter leven in Europa. Er ging een verhaal rond dat vluchtelingen in Spanje niet meer mochten worden teruggestuurd, maar dat bleek niet waar. De Spaanse grensbewaking werd compleet verrast toen de grens werd bestormd. De meeste gelukszoekers in Ceuta zijn inmiddels teruggekeerd. En op stranden in Ouddorp zijn

0: nu toe onbekende restanten van de Atlantiekwal uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het gaat om constructies die de geallieerde landingsvaartuigen moesten tegenhouden. Ze werden geplaatst onder de laagwaterlijn en zijn in de tijd ook overspoeld met zand, zegt een historische vereniging op Goeree-Overflakkee. Strandbezoekers kwamen de voorwerpen deze week bij toeval tegen. Het weer zonnig, droog. Het is zomers warm. 25 graden op het strand tot 28 graden dieper in de regio. Vanavond blijft de zon ook nog lang schijnen. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen en dinsdag kan het tropisch warm worden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
10: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De politie heeft een 22-jarige vrouw uit Utrecht aangehouden op verdenking van het oplichten van een ouder echtpaar in Nieuwekerk aan den IJssel. Ze wordt ervan verdacht zich te hebben voorgedaan als bankmedewerkster en met de pinpassen van het echtpaar geld te hebben opgenomen. De verdachte bezocht het echtpaar aan huis en wist op die manier de pinpassen van de slachtoffers buiten te maken. De doorbraak in het onderzoek kwam dankzij camerabeelden van een buurtbewoner. Volgens de politie kon de verdachte daarop worden herkend, waarna ze is aangehouden. Tegen haar lopen inmiddels meer dan 10 soortgelijke zaken. De verwachte tropische temperaturen van maandag en dinsdag nodigen uit voor een verkoelende duik. Toch kun je de Willem-Alexanderbaan bij Zevenhuizen en het water in Park Hitland voorlopig beter mijden. Voor de Willem-Alexanderbaan geldt een negatief zwemadvies vanwege de aanwezigheid van blauwalg. Ook recreatiegebied Park Hitland waarschuwt bezoekers voor blauwalg in het water en roept op het water te mijden. Ook honden kunnen ziek worden wanneer zij in besmet water terechtkomen en ervan drinken. Park Hitland adviseert bezoekers daarom om niet in het water te zwemmen of te spelen en honden uit het water te houden. Daarnaast wijst Park Hitland erop dat bij de huidige weersomstandigheden ook botulisme kan voorkomen. Deze bacteriële ziekte kan onder meer leiden tot sterfte onder watervogels. In Nieuwekerk aan den IJssel is botulisme gevonden bij een dode vogel. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 2 augustus. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden. Er staat maar een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. En er wordt warme lucht aangevoerd. En dankzij de zon kan de temperatuur vanmiddag uitkomen rond de 28 graden. De komende avond en nacht blijft het aan de warme kant met een minimumtemperatuur in de vroege ochtend van 18 graden. En morgen wordt een tropische dag met flinke zonnige perioden, ook een paar mooie weerwolken, een zwakke wind uit een oostelijke richting en dan kan het in de middag zo'n 32 graden worden. Ook de nacht van maandag op dinsdag verloopt uitermate warm met een minimumtemperatuur rond de 20 graden. Er is een hele kleine kans op een lokale bui, maar op de meeste plaatsen lijkt het droog te blijven. Op dinsdag wordt er iets minder warme lucht aangevoerd. De wind draait dan naar een zuidwestelijke richting. Maar aanvankelijk kan het nog zo'n 29 tot 30 graden worden. Later wordt het, in de dag wordt het dan ietsje minder heet. Op woensdag bevinden we ons in wat minder warme lucht. De wind is dan matig van kracht uit een west-zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur komt uit rond de 25 graden. Op donderdag en vrijdag is het een fractie minder warm, met een maximumtemperatuur rond de 22 graden. En mogelijk dat we vrijdag met een enkele lokale bui te maken krijgen. Maar de kans op neerslag van betekenis blijft ook de komende week erg klein.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-West is vannacht een deelscooter op een standbeeld gehesen op de Nieuwe Binnenweg. Het is een beeld van een man en die heeft ook de helm op zijn hoofd gekregen. Waarschijnlijk was het een stunt van dronken kroeggangers. Buurtbewoners werden vannacht wakker van herrie op straat en zijn er niet blij mee. Ze zijn bang dat het beeld is beschadigd door de actie. Mensen zijn er erg aan gehecht. Criminelen blijven brandweerkazernes beroven en brengen daarmee mensenlevens in gevaar. Vannacht was het raak in Rijp-Wetering, vlakbij Leiden. En deze week was het ook al raak in Leiden zelf en in Moordrecht. Maar het gebeurt in heel Nederland, zoals het begin dit jaar nog raak bij de brandweerkazerne in Rokanje. Dieven zijn vaak uit op specialistische apparaten. De brandweer redt er levens mee na een ernstig ongeluk. Criminelen kraken er een kluis mee. Het officiële dodental van de bestorming van Ceuta is gestegen naar 72. Tienduizenden migranten probeerden de Spaanse enclave bij Marokko te bereiken in de hoop op een beter leven in Europa. Er ging een verhaal rond dat vluchtelingen in Spanje niet meer mochten worden teruggestuurd, maar dat bleek niet waar. De Spaanse grensbewaking werd compleet verrast toen de grens werd bestormd. De meeste gelukszoekers in Ceuta zijn inmiddels teruggekeerd. En op stranden in Ouddorp zijn tot nu toe onbekende restanten van de Atlantiekwal uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het gaat om constructies die de geallieerde landingsvaartuigen moesten tegenhouden. Ze werden geplaatst onder de laagwaterlijn en zijn in de tijd ook overspoeld met zand, zegt een historische vereniging op Goeree-Overflakke. Strandbezoekers kwamen de voorwerpen deze week bij toeval tegen. Het weer zonnig, droog, het is zomers warm, 25 graden op het strand tot 28 graden dieper in de regio. Vanavond blijft de zon ook nog lang schijnen. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen en dinsdag kan het tropisch warm worden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel.

0: Voel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
1: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De politie heeft een 22-jarige vrouw uit Utrecht aangehouden op verdenking van het oplichten van een ouder echtpaar in Nieuwekerk aan den IJssel. Ze wordt ervan verdacht zich te hebben voorgedaan als bankmedewerkster en met de pinpassen van het echtpaar geld te hebben opgenomen. De verdachte bezocht het echtpaar aan huis en wist op die manier de pinpassen van de slachtoffers buiten te maken. De doorbraak in het onderzoek kwam dankzij camerabeelden van een buurtbewoner. Volgens de politie kon de verdachte daarop worden herkend, waarna ze is aangehouden. Tegen haar lopen inmiddels meer dan 10 soortgelijke zaken. De verwachte tropische temperaturen van maandag en dinsdag nodigen uit voor een verkoelende duik. Toch kun je de Willem-Alexanderbaan bij Zevenhuizen en het water in Park Hitland voorlopig beter mijden. Voor de Willem-Alexanderbaan geldt een negatief zwemadvies vanwege de aanwezigheid van blauwalg. Ook recreatiegebied Park Hitland waarschuwt bezoekers voor blauwalg in het water en roept op het water te mijden. Ook honden kunnen ziek worden wanneer zij in besmet water terechtkomen en ervan drinken. Park Hitland adviseert bezoekers daarom om niet in het water te zwemmen of te spelen en honden uit het water te houden. Daarnaast wijst Park Hitland erop dat bij de huidige weersomstandigheden ook botulisme kan voorkomen. Deze bacteriële ziekte kan onder meer leiden tot sterfte onder watervogels. In Nieuwekerk aan den IJssel is botulisme gevonden bij een dode vogel. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 2 augustus. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden. Er staat maar een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. En er wordt warme lucht aangevoerd. En dankzij de zon kan de temperatuur vanmiddag uitkomen rond de 28 graden. De komende avond en nacht blijft het aan de warme kant met een minimumtemperatuur in de vroege ochtend van 18 graden. En morgen wordt een tropische dag met flinke zonnige perioden, ook een paar mooie weerwolken, een zwakke wind uit een oostelijke richting en dan kan het in de middag zo'n 32 graden worden. Ook de nacht van maandag op dinsdag verloopt uitermate warm met een minimumtemperatuur rond de 20 graden. Er is een hele kleine kans op een lokale bui, maar op de meeste plaatsen lijkt het droog te blijven. Op dinsdag wordt er iets minder warme lucht aangevoerd. De wind draait dan naar een zuidwestelijke richting. Maar aanvankelijk kan het nog zo'n 29 tot 30 graden worden. Later wordt het, in de dag wordt het dan ietsje minder heet. Op woensdag bevinden we ons in wat minder warme lucht. De wind is dan matig van kracht uit een west-zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur komt uit rond de 25 graden. Op donderdag en vrijdag is het een fractie minder warm. Met een maximumtemperatuur rond de 22 graden. En mogelijk dat we vrijdag met een enkele lokale bui te maken krijgen. Maar de kans op neerslag van betekenis blijft ook de komende week erg klein.
0: Dit is Radio Capelle.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Mario kwijt dan met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-West is vannacht een deelscooter op een standbeeld gehesen op de Nieuwe Binnenweg. Het is een beeld van een man en die heeft ook de helm op zijn hoofd gekregen. Waarschijnlijk was het een stunt van dronken kroeggangers. Buurtbewoners werden vannacht wakker van herrie op straat en zijn er niet blij mee. Ze zijn bang dat het beeld is beschadigd door de actie. Mensen zijn er erg aan gehecht. Criminelen blijven brandweerkazernes beroven en brengen daarmee mensenlevens in gevaar. Vannacht was het raak in Rijpwetering, vlakbij Leiden. En deze week was het ook al raak in Leiden zelf en in Moordrecht. Maar het gebeurt in heel Nederland, zoals het begin dit jaar nog raak bij de brandweerkazerne in Rokanje. Dieven zijn vaak uit op specialistische apparaten. De brandweer redt er levens mee na een ernstig ongeluk. Criminelen kraken er een kluis mee. Het officiële dodental van de bestorming van Ceuta is gestegen naar 72. Tienduizenden migranten probeerden de Spaanse enclave bij Marokko te bereiken in de hoop op een beter leven in Europa. Er ging een verhaal rond dat vluchtelingen in Spanje niet meer mochten worden teruggestuurd, maar dat bleek niet waar. De Spaanse grensbewaking werd compleet verrast toen de grens werd bestormd. De meeste gelukszoekers in Ceuta zijn inmiddels teruggekeerd. En op stranden in Ouddorp zijn tot nu toe onbekende restanten van de Atlantiekwal uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het gaat om constructies die de geallieerde landingsvaartuigen moesten tegenhouden. Ze werden geplaatst onder de laagwaterlijn en zijn in de tijd ook overspoeld met zand, zegt een historische vereniging op Goeree-Overflakkee. Strandbezoekers kwamen de voorwerpen deze week bij toeval tegen. Het weer zonnig, droog, het is zomers warm, 25 graden op het strand tot 28 graden dieper in de regio. Vanavond blijft de zon ook nog lang schijnen. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen en dinsdag kan het tropisch warm worden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
3: 105.3 Radio Capelle.
4: Hi, this is David Phillips and you're listening to Undercover with Anita.

welkom bij deze undercover special. Deze special heet Mountains. En dat werkt zo dat ik telkens als ik nieuwe cd's binnenkrijg, titels eruit pik en die in een aparte map gooi. En daarna een uitzending kan maken op thema. Het is verbazingwekkend hoeveel mensen er over Mountains schrijven. Dus ik dacht, mijn map zat vol. Het is de hoogste tijd voor een special. Meeste nieuwe dingen van de afgelopen 2 jaar. Veel dingen uit 2025, 2026. Hier en daar een ouwetje. We begonnen met Tammy Nielsen's Salvation Mountain van haar nieuwste album Neon Cowgirl. We gaan door met folkzangeres Abigail LaPelle. Die maakte in 2023 het album. Ze heeft inmiddels al nieuw werk uit hoor. Het album Stolen Time Deluxe. En haar liedje heet Domweg Mountain. Daarna Will Clark. Die zingt over Battle of Blair Mountain op zijn album Carolina Lighting 2025. Abigail LaPelle en Will Clark.

zojuist waren Tim Stafford en Tom Judd van hun album Wall Dogs 2024 het nummer Everywhere a Mountain. A mountain, hè, ik zei, dat is het thema van vanavond. En ik heb dus op geen enkele andere manier de playlist in elkaar gevogeld, behalve dan Mountains in de titel. Baptized by the Blaze is een album uit 2024 van India Raimi. Zij heeft inmiddels in 2026 een nieuw fantastisch album afgeleverd. Maar op dat album staat het nummer The Mountain. En Aaron Villancourt, mooie naam hè, Aaron Villancourt schreef en speelde het nummer Mountain Boy op haar album Won't Die This Way 2023. En dan eindig ik dat blokje van drie met die prachtige mannenstem van Charles Wesley Godwin. Lonely Mountain Town is de titeltrekker van het album uit 2025. India Raimi, Aaron Villancourt en Charles Wesley Godwin.

Zojuist als laatste de titeltrack van het album van Charles Wesley Godwin ga ik nog een titeltrack draaien dat zoveel betekent dat het album en het liedje dat je gaat horen dezelfde titel hebben en wel de Shadow of a Mountain, in dit geval van Cole Chaney. Daarna van het album As Is van begin 2026 het nummer Mountain Girl van Josiah and the Bonvilles en als derde Steve Howell en Fats Kaplan, Blue Ridge Mountain Blues, van hun album Know You From Old 2025. Ik ga gewoon veel muziek achter elkaar draaien, want ik heb zoveel titels die hierin zouden passen, dat ik je zoveel mogelijk nummers met de mountains in de titel wil laten horen. Voor nu Cole Chaney, Josiah and the Bonvilles en Steve Howell samen met Fats Kaplan.

zoveel verschillende artiesten, bands, solo-artiesten, genres en stijlen, allemaal zingende over mountains. Zo ook het duo dat muziek maakt onder Paper Wings, prachtige harmonieën, de titeltrack wederom van hun album uit 2026 Mountains on the Moon. En Lia Blevins maakte in 2026 een prachtig nieuw album, maar daarop zetten ze geen enkel nummer dat ging over bergen. Dus haalde ik het nummer Mountain van het album First Time Feeling uit 2021 alweer, Lia Blevins. Maar we beginnen met Paper Wings.

Het volgende nummer heet Rocky Mountain en is van het album The Space Between 2023. En al sloeg je me half dood, ik kan die hele band niet herinneren. Daarom doe ik dat al jaren op deze manier. Zodra ik een titel tegenkom die past in een van mijn toekomstige themashows, dan gooi ik ze in de map. Want de band heet dus Heart Collectors. Mooi nummer, maar ik was ze straal vergeten. Daarna Seth Walker, die herinner ik me nog wel, want dat album Why the Worry is van 2025. En hij gaat zingen en spelen natuurlijk deze gitarist Up on the Mountain. The Heart Collectors en Seth Walker nu.

Dit zojuist was de indrukwekkende stem van Christopher Wright. Hij zong hier Mountain Liar in plaats van Mountain Lion van zijn album The Other Side 2025. We zijn bijna aan het einde van het eerste uur. Gaat snel als je zoveel liedjes achter elkaar draait zonder al te veel te kletsen. Toch even huishoudelijke mededelingen. Net als tijdens reguliere zendingen laat ik je even weten dat je me kunt bereiken op anitaundercover@gmail.com voor al uw op- en aanmerkingen. En als je eventueel op maandagen de playlisten van deze MSO Show wilt ontvangen. Vrijwel allemaal nieuwe dingen van de laatste 2-3 jaar. Maar als we het dan over mountains in de titel hebben, moest ik gelijk denken aan het prachtige nummer Up to the Mountain, tussen haakjes MLK Song. En dat staat voor Martin Luther King Song van Patty Griffin. Dus die wil ik je niet onthouden als we het hebben over mountain in de titel. Ik heb zo

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Mario kwijt dan met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-West is vannacht een deelscooter op een standbeeld gehesen op de Nieuwe Binnenweg. Het is een beeld van een man en die heeft ook de helm op zijn hoofd gekregen. Waarschijnlijk was het een stunt van dronken kroeggangers. Buurtbewoners werden vannacht wakker van herrie op straat en zijn er niet blij mee. Ze zijn bang dat het beeld is beschadigd door de actie. Mensen zijn er erg aan gehecht. Criminelen blijven brandweerkazernes beroven en brengen daarmee mensenlevens in gevaar. Vannacht was het raak in Rijp-Wetering, vlakbij Leiden. En deze week was het ook al raak in Leiden zelf en in Moordrecht. Maar het gebeurt in heel Nederland, zoals het begin dit jaar nog raak bij de brandweerkazerne in Rokanje. Dieven zijn vaak uit op specialistische apparaten. De brandweer redt er levens mee na een ernstig ongeluk. Criminelen kraken er een kluis mee. Het officiële dodental van de bestorming van Ceuta is gestegen naar 72. Tienduizenden migranten probeerden de Spaanse enclave bij Marokko te bereiken in de hoop op een beter leven in Europa. Er ging een verhaal rond dat vluchtelingen in Spanje niet meer mochten worden teruggestuurd, maar dat bleek niet waar. De Spaanse grensbewaking werd compleet verrast toen de grens werd bestormd. De meeste gelukszoekers in Ceuta zijn inmiddels teruggekeerd. En op stranden in Ouddorp zijn tot nu toe onbekende restanten van de Atlantiekwal uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het gaat om constructies die de geallieerde landingsvaartuigen moesten tegenhouden. Ze werden geplaatst onder de laagwaterlijn en zijn in de tijd ook overspoeld met zand, zegt een historische vereniging op Goeree-Overflakkee. Strandbezoekers kwamen de voorwerpen deze week bij toeval tegen. Het weer zonnig, droog. Het is zomers warm. 25 graden op het strand tot 28 graden dieper in de regio. Vanavond blijft de zon ook nog lang schijnen. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen en dinsdag kan het tropisch warm worden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa. Hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook weer met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
11: 105.3 Radio Capelle. This is Edie Carey and you're listening to Undercover with Anita. My soul's been

Welkom, je bent ingeschakeld voor het inmiddels tweede uur van deze undercover special met de naam Mountains. Het is eigenlijk heel simpel. Ik heb over de jaren heen liedjes verzameld als ik nieuwe albums binnenkreeg met Mountains in de titel. Soms heb ik ze niet eens gehoord, want het is een andere manier naar een album of muziek luisteren als je alleen maar op titel denkt. In ieder geval, we begonnen met het prachtige Mountain Daughter van Presley Hill. Zij zetten het op het album Off to Find a Sunny Day van 2025. Nog een keer haar naam, Presley Hill. Ah, ik ben een fan en jij waarschijnlijk ook, want hoe kan je die man nou niet goed vinden? Ik heb het over Ray Lamontagne. Het is wel een album, hij heeft ook nieuwe werk uit, maar daar stonden geen titels op met Mountain. Van het album Mono Vision 2020, het nummer Rocky Mountain Healing. En ook Ray Lamontagne heeft het over de mountains in Colorado, net als Presley Hill zojuist. Daarna snel door met All Men Lodeke, Going to the Mountain van zijn album She Told Me Where to Go 2024. Genoeg gekletst. Ray Lamontagne en Old Man Lodeke.

Zojuist als laatste was de jonge man met de donkerbruine stem Colter Wall het nummer Rocky Mountain Ranges van het album met de lange titel Western Swing and Waltzes and Other Punchy Songs 2020. En ik blijf gewoon blokjes van drie doen, want het gaat tenslotte gewoon om jou zoveel mogelijk liedjes te laten horen met Mountain in de titel. Zoals Pine Mountain High van Carla Gover van haar album Kentucky Queen 2025. Ook 2025. Dat is een prachtig album hoor. I Was Born of Water, zo heet het album. De man maakt muziek onder de naam Revere Rivers and the Mountains Are Calling wordt het liedje. Carla Gover, Pine Mountain High, Revere Rivers, The Mountains Are Calling.

dat het koud kan zijn in de bergen. Dit was Bluegrass formatie Remedy Tree met Cedar Mountain van hun album 2025 Beyond What I Can See. Heel afwisselend album, dat van Jack's Waterfall. Dat album heet Blue Light Club en het is een beetje jazzy-achtig. Ik vond het een prachtige plaat, 2026. Blue Light Club, zo heet het schijfje dus. En we gaan luisteren naar Spirit Mountain. Daarna Ian No. Er zit, zeiden ze een half jaar geleden al, een nieuw album aan te komen. Daar heb ik verder niets meer van gehoord. Ik hoop dan toch binnenkort, want die Ian No is echt geweldig. Zo, als je kunt horen op hun zijn album River Fools and Mountain Saints uit 2022. En Mountain Saint is dan het nummer dat je gaat horen. Als derde, gelijk maar eventjes aankondigen, Shelby Means van het gelijknamige album Shelby Means 2025 Up on the Mountain. Jack's Waterfall, Ian O en Shelby Means.

ik ga toch één echt ouder nummer draaien. Maar ik geloof dat er niet zoveel mensen zijn die klagen als ik zeg dat ik iets ga draaien van Vandeman Morrison en wel Foggy Mountaintop van The Philosopher's Stone. En dat album is alweer van 1998, Van Morrison. En daarna singer-songwriter Otis Gibbs van het album The Trust of Crows 2025, het nummer Mountains. En als derde bluegrass-dame Amanda Cook, die schreef en speelde, fiddler en zong het nummer My Used to Be Blue Ridge Mountain Home. En dat komt van een album uit 2021. En ze heeft ook nieuwe werk uit, maar niet over mountains. Van Morrison, Otis Gibbs en Amanda Cook nu.

laatste paar jaar zoveel liedjes kunnen verzamelen met Mountain in de titel, dat ik domweg niet genoeg tijd heb om ze allemaal te laten horen. Dus ik ga heel snel nog een paar achter elkaar draaien. Dave Byrne met Down from the Mountain van het album Medium Dave Plus Friends 2025. Daarna Shara Farrell met I'll Come Off the Mountain, Trail of Flowers 2024. En uit datzelfde jaar is het album Sweet Critters van Caleb Cuddle, die inmiddels ook al nieuw werk uit heeft, maar op dat album Sweet Critters schreef over Mountain Laurel. Komen ze.

Ik zou, omdat ik je zo graag zoveel nummers wil laten horen, 3 nummers achter elkaar draaien. Maar dat ga ik niet doen. Caleb Cuddle, hou je zo van mij te goed. Ik ga je nu tussendoor even bedanken voor het luisteren. Fijn dat je er was. Ik hoop dat je het ook leuk vond. Terugkijkend op de afgelopen jaren liedjes met Mountain in de titel. Ik heb nog meer van dat soort moppen. Dus zodra ik tijd heb, ga ik weer een andere special opnemen. Na Caleb Cuddle zo heb ik ook nog Girl from the Mountain van Jocelyn en Don van hun album Lost and Found Highway 2025. En volgens mij zit de tijd er dan gewoon op. Ik hoop dat je volgende week weer inschakelt, want elke week heb ik een nieuwe undercover. Tot die tijd een fijne week gewenst. Hey,

0: Criminelen blijven brandweerkazernes beroven en brengen daarmee mensenlevens in gevaar. Vannacht was het raak in Rijp-Wetering, vlakbij Leiden. En deze week was het ook al raak in Leiden zelf en in Moordrecht. Maar het gebeurt in heel Nederland, zoals het begin dit jaar nog raak bij de brandweerkazerne in Rokanje. Dieven zijn vaak uit op specialistische apparaten. De brandweer redt er levens mee na een ernstig ongeluk. Criminelen kraken er een kluis mee. Het officiële dodental van de bestorming van Ceuta is gestegen naar 72. Tienduizenden migranten probeerden de Spaanse enclave bij Marokko te bereiken in de hoop op een beter leven in Europa. Er ging een verhaal rond dat vluchtelingen in Spanje niet meer mochten worden teruggestuurd, maar dat bleek niet waar. De Spaanse grensbewaking werd compleet verrast toen de grens werd bestormd. De meeste gelukszoekers in Ceuta zijn inmiddels teruggekeerd. En op stranden in Ouddorp zijn tot nu toe onbekende restanten van de Atlantiekwal uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het gaat om constructies die de geallieerde landingsvaartuigen moesten tegenhouden. Ze werden geplaatst onder de laagwaterlijn en zijn in de tijd ook overspoeld met zand, zegt een historische vereniging op Goeree-Overflakke. Strandbezoekers kwamen de voorwerpen deze week bij toeval tegen. Het weer zonnig, droog. Het is zomers warm. 25 graden op het strand tot 28 graden dieper in de regio. Vanavond blijft de zon ook nog lang schijnen. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen en dinsdag kan het tropisch warm worden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De politie heeft een 22-jarige vrouw uit Utrecht aangehouden op verdenking van het oplichten van een ouder echtpaar in Nieuwekerk aan den IJssel. Ze wordt ervan verdacht zich te hebben voorgedaan als bankmedewerkster en met de pinpassen van het echtpaar geld te hebben opgenomen. De verdachte bezocht het echtpaar aan huis en wist op die manier de pinpassen van de slachtoffers buiten te maken. De doorbraak in het onderzoek kwam dankzij camerabeelden van een buurtbewoner. Volgens de politie kon de verdachte daarop worden herkend, waarna ze is aangehouden. Tegen haar lopen inmiddels meer dan 10 soortgelijke zaken. De verwachte tropische temperaturen van maandag en dinsdag nodigen uit voor een verkoelende duik. Toch kun je de Willem-Alexanderbaan bij Zevenhuizen en het water in Park Hitland voorlopig beter mijden. Voor de Willem-Alexanderbaan geldt een negatief zwemadvies vanwege de aanwezigheid van blauwalg. Ook recreatiegebied Park Hitland waarschuwt bezoekers voor blauwalg in het water en roept op het water te mijden. Ook honden kunnen ziek worden wanneer zij in besmet water terechtkomen en ervan drinken. Park Hitland adviseert bezoekers daarom om niet in het water te zwemmen of te spelen en honden uit het water te houden. Daarnaast wijst Park Hitland erop dat bij de huidige weersomstandigheden ook botulisme kan voorkomen. Deze bacteriële ziekte kan onder meer leiden tot sterfte onder watervogels. In Nieuwekerk aan den IJssel is botulisme gevonden bij een dode vogel. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 2 augustus. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden. Er staat maar een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. En er wordt warme lucht aangevoerd. En dankzij de zon kan de temperatuur vanmiddag uitkomen rond de 28 graden. Komende avond en nacht blijft het aan de warme kant met een minimumtemperatuur in de vroege ochtend van 18 graden. En morgen wordt een tropische dag met flinke zonnige perioden, ook een paar mooie weerwolken. Een zwakke wind uit een oostelijke richting en dan kan het in de middag zo'n 32 graden worden. Ook de nacht van maandag op dinsdag verloopt uitermate warm met een minimumtemperatuur rond de 20 graden. Er is een hele kleine kans op een lokale bui, maar op de meeste plaatsen lijkt het droog te blijven. Op dinsdag wordt er iets minder warme lucht aangevoerd. De wind draait dan naar een zuidwestelijke richting. Maar aanvankelijk kan het nog zo'n 29 tot 30 graden worden. Later wordt het, in de dag wordt het dan ietsje minder heet. Op woensdag bevinden we ons in wat minder warme lucht. De wind is dan matig van kracht uit een west-zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur komt uit rond de 25 graden. Op donderdag en vrijdag is het een fractie minder warm. Met een maximumtemperatuur rond de 22 graden. En mogelijk dat we vrijdag met een enkele lokale bui te maken krijgen. Maar de kans op neerslag van betekenis blijft ook de komende week erg klein.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle. Ah.

0: kabel en via www.radio.
1: Mario kwijt dan. Met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-West. Het is vannacht een deelscooter op een standbeeld gehesen op de Nieuwe Binnenweg. Het is een beeld van een man en die heeft ook de helm op zijn hoofd gekregen. Waarschijnlijk was het een stunt van dronken kroeggangers. Buurtbewoners werden vannacht wakker van herrie op straat en zijn er niet blij mee. Ze zijn bang dat het beeld is beschadigd door de actie. Mensen zijn er erg aan gehecht. Criminelen blijven brandweerkazernes beroven en brengen daarmee mensenlevens in gevaar. Vannacht was het raak in Rijpwetering, vlakbij Leiden. En deze week was het ook al raak in Leiden zelf en in Moordrecht. Maar het gebeurt in heel Nederland, zoals het begin dit jaar nog raak bij de brandweerkazerne in Rokanje. Dieven zijn vaak uit op specialistische apparaten. De brandweer redt er levens mee na een ernstig ongeluk. Criminelen kraken er een kluis mee. Het officiële dodental van de bestorming van Ceuta is gestegen naar 72. Tienduizenden migranten probeerden de Spaanse enclave bij Marokko te bereiken in de hoop op een beter leven in Europa. Er ging een verhaal rond dat vluchtelingen in Spanje niet meer mochten worden teruggestuurd, maar dat bleek niet waar. De Spaanse grensbewaking werd compleet verrast toen de grens werd bestormd. De meeste gelukszoekers in Ceuta zijn inmiddels teruggekeerd. En op stranden in Ouddorp zijn tot nu toe onbekende restanten van de Atlantiekwal uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het gaat om constructies die de geallieerde landingsvaartuigen moesten tegenhouden. Ze werden geplaatst onder de laagwaterlijn en zijn in de tijd ook overspoeld met zand, zegt een historische vereniging op Goeree-Overflakkee. Strandbezoekers kwamen de voorwerpen deze week bij toeval tegen. Het weer zonnig, droog, het is zomers warm, 25 graden op het strand tot 28 graden.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
10: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De politie heeft een 22-jarige vrouw uit Utrecht aangehouden op verdenking van het oplichten van een ouder echtpaar in Nieuwekerk aan den IJssel. Ze wordt ervan verdacht zich te hebben voorgedaan als bankmedewerkster en met de pinpassen van het echtpaar geld te hebben opgenomen. De verdachte bezocht het echtpaar aan huis en wist op die manier de pinpassen van de slachtoffers buiten te maken. De doorbraak in het onderzoek kwam dankzij camerabeelden van een buurtbewoner. Volgens de politie kon de verdachte daarop worden herkend, waarna ze is aangehouden. Tegen haar lopen inmiddels meer dan 10 soortgelijke zaken. De verwachte tropische temperaturen van maandag en dinsdag nodigen uit voor een verkoelende duik. Toch kun je de Willem-Alexanderbaan bij Zevenhuizen en het water in Park Hitland voorlopig beter mijden. Voor de Willem-Alexanderbaan geldt een negatief zwemadvies vanwege de aanwezigheid van blauwalg. Ook recreatiegebied Park Hitland waarschuwt bezoekers voor blauwalg in het water en roept op het water te mijden. Ook honden kunnen ziek worden wanneer zij in besmet water terechtkomen en ervan drinken. Park Hitland adviseert bezoekers daarom om niet in het water te zwemmen of te spelen en honden uit het water te houden. Daarnaast wijst Park Hitland erop dat bij de huidige weersomstandigheden ook botulisme kan voorkomen. Deze bacteriële ziekte kan onder meer leiden tot sterfte onder watervogels. In Nieuwekerk aan den IJssel is botulisme gevonden bij een dode vogel. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 2 augustus. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden. Er staat maar een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. En er wordt warme lucht aangevoerd. En dankzij de zon kan de temperatuur vanmiddag uitkomen rond de 28 graden. De komende avond en nacht blijft het aan de warme kant met een minimumtemperatuur in de vroege ochtend van 18 graden. En morgen wordt een tropische dag met flinke zonnige perioden, ook een paar mooie weerwolken, een zwakke wind uit een oostelijke richting en dan kan het in de middag zo'n 32 graden worden. Ook de nacht van maandag op dinsdag verloopt uitermate warm met een minimumtemperatuur rond de 20 graden. Er is een hele kleine kans op een lokale bui, maar op de meeste plaatsen lijkt het droog te blijven. Op dinsdag wordt er iets minder warme lucht aangevoerd. De wind draait dan naar een zuidwestelijke richting. Maar aanvankelijk kan het nog zo'n 29 tot 30 graden worden. Later wordt het, in de dag wordt het dan ietsje minder heet. Op woensdag bevinden we ons in wat minder warme lucht. De wind is dan matig van kracht uit een west-zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur komt uit rond de 25 graden. Op donderdag en vrijdag is het een fractie minder warm. Met een maximumtemperatuur rond de 22 graden. En mogelijk dat we vrijdag met een enkele lokale bui te maken krijgen. Maar de kans op neerslag van betekenis blijft ook de komende week erg klein.

0: ...van dronken kroeggangers. Buurtbewoners werden vannacht wakker van herrie op straat en zijn er niet blij mee. Ze zijn bang dat het beeld is beschadigd door de actie. Mensen zijn er erg aan gehecht. Criminelen blijven brandweerkazernes beroven en brengen daarmee mensenlevens in gevaar. Vannacht was het raak in Rijpwetering, vlakbij Leiden. En deze week was het ook al raak in Leiden zelf en in Moordrecht. Maar het gebeurt in heel Nederland, zoals het begin dit jaar nog raak bij de brandweerkazerne in Rokanje. Dieven zijn vaak uit op specialistische apparaten. De brandweer redt er levens mee na een ernstig ongeluk. Criminelen kraken er een kluis mee. Het officiële dodental van de bestorming van Ceuta is gestegen naar 72. Tienduizenden migranten probeerden de Spaanse enclave bij Marokko te bereiken in de hoop op een beter leven in Europa. Er ging een verhaal rond dat vluchtelingen in Spanje niet meer mochten worden teruggestuurd, maar dat bleek niet waar. De Spaanse grensbewaking werd compleet verrast toen de grens werd bestormd. De meeste gelukszoekers in Ceuta zijn inmiddels teruggekeerd. En op stranden in Ouddorp zijn tot nu toe onbekende restanten van de Atlantiekwal uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het gaat om constructies die de geallieerde landingsvaartuigen moesten tegenhouden. Ze werden geplaatst onder de laagwaterlijn en zijn in de tijd ook overspoeld met zand, zegt een historische vereniging op Goeree-Overflakkee. Strandbezoekers kwamen de voorwerpen deze week bij toeval tegen. Het weer zonnig, droog, het is zomers warm, 25 graden op het strand tot 28 graden dieper in de regio.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De politie heeft een 22-jarige vrouw uit Utrecht aangehouden op verdenking van het oplichten van een ouder echtpaar in Nieuwekerk aan den IJssel. Ze wordt ervan verdacht zich te hebben voorgedaan als bankmedewerker en met de pinpassen van het echtpaar geld te hebben opgenomen. De verdachte bezocht het echtpaar aan huis en wist op die manier de pinpassen van de slachtoffers buiten te maken. De doorbraak in het onderzoek kwam dankzij camerabeelden van een buurtbewoner. Volgens de politie kon de verdachte daarop worden herkend, waarna ze is aangehouden. Tegen haar lopen inmiddels meer dan 10 soortgelijke zaken. De verwachte tropische temperaturen van maandag en dinsdag nodigen uit voor een verkoelende duik. Toch kun je de Willem-Alexanderbaan bij Zevenhuizen en het water in Park Hitland voorlopig beter mijden. Voor de Willem-Alexanderbaan geldt een negatief zwemadvies vanwege de aanwezigheid van blauwalg. Ook recreatiegebied Park Hitland waarschuwt bezoekers voor blauwalg in het water en roept op het water te mijden. Ook honden kunnen ziek worden wanneer zij in besmet water terechtkomen en ervan drinken. Park Hitland adviseert bezoekers daarom om niet in het water te zwemmen of te spelen en honden uit het water te houden. Daarnaast wijst Park Hitland erop dat bij de huidige weersomstandigheden ook botulisme kan voorkomen. Deze bacteriële ziekte kan onder meer leiden tot sterfte onder watervogels. In Nieuwekerk aan den IJssel is botulisme gevonden bij een dode vogel. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 2 augustus. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden. Er staat maar een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. En er wordt warme lucht aangevoerd. En dankzij de zon kan de temperatuur vanmiddag uitkomen rond de 28 graden. De komende avond en nacht blijft het aan de warme kant met een minimumtemperatuur in de vroege ochtend van 18 graden. En morgen wordt een tropische dag met flinke zonnige periode, ook een paar mooie weerwolken, een zwakke wind uit een oostelijke richting en dan kan het in de middag zo'n 32 graden worden. Ook de nacht van maandag op dinsdag verloopt uitermate warm met een minimumtemperatuur rond de 20 graden. Er is een hele kleine kans op een lokale bui, maar op de meeste plaatsen lijkt het droog te blijven. Op dinsdag wordt er iets minder warme lucht aangevoerd. De wind draait dan naar een zuidwestelijke richting. Maar aanvankelijk kan het nog zo'n 29 tot 30 graden worden. Later wordt het, in de dag wordt het dan ietsje minder heet. Op woensdag bevinden we ons in wat minder warme lucht. De wind is dan matig van kracht uit een west-zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur komt uit rond de 25 graden. Op donderdag en vrijdag is het een fractie minder warm. Met een maximumtemperatuur rond de 22 graden. En mogelijk dat we vrijdag met een enkele lokale bui te maken krijgen. Maar de kans op neerslag van betekenis blijft ook de komende week erg klein.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Mario Kwaait dan met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-West is vannacht een deelscooter op een standbeeld gehesen op de Nieuwe Binnenweg. Het is een beeld van een man en die heeft ook de helm op zijn hoofd gekregen. Waarschijnlijk was het een stunt van dronken kroeggangers. Buurtbewoners werden vannacht wakker van herrie op straat en zijn er niet blij mee. Ze zijn bang dat het beeld is beschadigd door de actie. Mensen zijn er erg aan gehecht. Criminelen blijven brandweerkazernes beroven en brengen daarmee mensenlevens in gevaar. Vannacht was het raak in Rijpwetering, vlakbij Leiden. En deze week was het ook al raak in Leiden zelf en in Moordrecht.

0: Branden in Oud-Dorp zijn tot nu toe onbekende restanten van de Atlantiekwal uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het gaat om constructies die de geallieerde landingsvaartuigen moesten tegenhouden. Ze werden geplaatst onder de laagwaterlijn en zijn in de tijd ook overspoeld met zand, zegt een historische vereniging op Goeree over Flakkee. Strandbezoekers kwamen de voorwerpen deze week bij toeval tegen. Het weer zonnig, droog, het is zomers warm, 25 graden op het strand tot 28 graden dieper in de regio. Vanavond blijft de zon ook nog lang schijnen, vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen en dinsdag kan het tropisch warm worden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
8: Huh?
7: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
10: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

zeker spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon vermoeden? In een waas hoor ik je zeggen dat je alles op wilt geven.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat die naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en een wereld te vernielen, wil er niemand me vertellen dat ik alles heb gedroomd.

0: Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De politie heeft een 22-jarige vrouw uit Utrecht aangehouden op verdenking van het oplichten van een ouder echtpaar in Nieuwekerk aan den IJssel. Ze wordt ervan verdacht zich te hebben voorgedaan als bankmedewerkster en met de pinpassen van het echtpaar geld te hebben opgenomen. De verdachte bezocht het echtpaar aan huis en wist op die manier de pinpassen van de slachtoffers buiten te maken. De doorbraak in het onderzoek kwam dankzij camerabeelden van een buurtbewoner. Volgens de politie kon de verdachte daarop worden herkend, waarna ze is aangehouden. Tegen haar lopen inmiddels meer dan 10 soortgelijke zaken. De verwachte tropische temperaturen van maandag en dinsdag nodigen uit voor een verkoelende duik. Toch kun je de Willem-Alexanderbaan bij Zevenhuizen en het water in Park Hitland voorlopig beter mijden. Voor de Willem-Alexanderbaan geldt een negatief zwemadvies vanwege de aanwezigheid van blauwalg. Ook recreatiegebied Park Hitland waarschuwt bezoekers voor blauwalg in het water en roept op het water te mijden. Ook honden kunnen ziek worden wanneer zij in besmet water terechtkomen en ervan drinken. Park Hitland adviseert bezoekers daarom om niet in het water te zwemmen of te spelen en honden uit het water te houden. Daarnaast wijst Park Hitland erop dat bij de huidige weersomstandigheden ook botulisme kan voorkomen. Deze bacteriële ziekte kan onder meer leiden tot sterfte onder watervogels. In Nieuwekerk aan den IJssel is botulisme gevonden bij een dode vogel. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 2 augustus. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden. Er staat maar een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. En er wordt warme lucht aangevoerd. En dankzij de zon kan de temperatuur vanmiddag uitkomen rond de 28 graden. Komende avond en nacht blijft het aan de warme kant met een minimumtemperatuur in de vroege ochtend van 18 graden. En morgen wordt een tropische dag met flinke zonnige perioden, ook een paar mooie weerwolken. Een zwakke wind uit een oostelijke richting en dan kan het in de middag zo'n 32 graden worden. Ook de nacht van maandag op dinsdag verloopt uitermate warm met een minimumtemperatuur rond de 20 graden. Er is een hele kleine kans op een lokale bui, maar op de meeste plaatsen lijkt het droog te blijven. Op dinsdag wordt er iets minder warme lucht aangevoerd. De wind draait dan naar een zuidwestelijke richting. Maar aanvankelijk kan het nog zo'n 29 tot 30 graden worden. Later wordt het, in de dag wordt het dan ietsje minder heet. Op woensdag bevinden we ons in wat minder warme lucht. De wind is dan matig van kracht uit een west-zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur komt uit rond de 25 graden. Op donderdag en vrijdag is het een fractie minder warm. Met een maximumtemperatuur rond de 22 graden. En mogelijk dat we vrijdag met een enkele lokale bui te maken krijgen. Maar de kans op neerslag van betekenis blijft ook de komende week erg klein.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-West is vannacht een deelscooter op een standbeeld gehesen op de Nieuwe Binnenweg. Het is een beeld van een man en die heeft ook de helm op zijn hoofd gekregen. Waarschijnlijk was het een stunt van dronken kroeggangers. Buurtbewoners werden vannacht wakker van herrie op straat en zijn er niet blij mee. Ze zijn bang dat het beeld is beschadigd door de actie. Mensen zijn er erg aan gehecht. Criminelen blijven brandweerkazernes beroven en brengen daarmee mensenlevens in gevaar. Vannacht was het raak in Rijpwetering, vlakbij Leiden. En deze week was het ook al raak in Leiden zelf en in Moordrecht. Maar het gebeurt in heel Nederland, zoals het begin dit jaar nog raak bij de brandweerkazerne in Rokanje. Dieven zijn vaak uit op specialistische apparaten. De brandweer redt er levens mee na een ernstig ongeluk. Criminelen kraken er een kluis mee. Het officiële dodental van de bestorming van Ceuta is gestegen naar 72. Tienduizenden migranten probeerden de Spaanse enclave bij Marokko te bereiken in de hoop op een beter leven in Europa. Er ging een verhaal rond dat vluchtelingen in Spanje niet meer mochten worden teruggestuurd, maar dat bleek niet waar. De Spaanse grensbewaking werd compleet verrast toen de grens werd bestormd. De meeste gelukszoekers in Ceuta zijn inmiddels teruggekeerd.